nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan dat God

0: God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Holy, holy, holy, Lord.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: Dit is God Radio.

0: take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: I was happy.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze.

0: maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
1: Apparently the best writing comes straight from the heart.
2: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar

0: eigen persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik was zo aan het nadenken, voordat ik deze lessen weer aan het voorbereiden was, wat die lessen eigenlijk allemaal een beetje los aan het maken zijn bij mensen. Het is gewoon echt heel erg mooi om terug te krijgen van mensen dat ze

0: gezegend worden. En dat ze bemoedigd en opgebouwd worden. En ja, aangevuurd worden. We krijgen getuigenissen vanuit heel het land. Voor mensen die via de One Basics gedoopt zijn. Die al jarenlang in de kerk kwamen. Nog niet gedoopt waren. Mensen die breken met religie. Religie in hun leven. Religie in hun denken. Mensen die vrijgezet worden. Mensen die gekickstart worden. Mensen die tot geloof komen. Die meegenomen zijn door iemand. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Mensen die voor het eerst een genezing door een hand hebben zien plaatsvinden. Mensen die hongerig worden en vurig worden. Mensen die meer willen. Ja, het is gewoon geweldig. En te bedenken ook gewoon dat de gids inmiddels vertaald is in het Engels. Vertaald is in het Portugees. En dat dit bijna klaar is in het Spaans. En het gewoon een enorm succes is. We hebben heel veel homegroepen, studiegroepen, zeg maar, in Nederland. En ook daarbuiten komen steeds meer, gaan steeds meer mensen ermee aan de slag. Om het maar zo te zeggen. Ook kerken, heel veel kerken. En dat is hartstikke mooi. We bieden ze ook aan lokale voorgangers waar wij campagnes geven. Zodat zij die kunnen geven aan de mensen die tot geloof gekomen zijn bij ons op de campagne. Dus het is ook onwijs mooi natuurlijk dat dat gebeurt. En, maar we zien dat gewoon zeg maar een soort van als een olievlek verspreiden. En er is gewoon heel veel behoefte aan. En ja, dat is wel echt wel heel erg bijzonder. Ja, dat God dat eigenlijk gebruikt om de mensen een stukje fundament te geven. Om de mensen ja, bezig te laten zijn met het woord. En we doen het allemaal gratis. Het is allemaal kosteloos. Het is niet kosteloos, want het kost hartstikke veel geld. Maar we brengen er niets voor in rekening bij de mensen die de lessen ontvangen. Die de studiegids ontvangen. Of die studies gaan volgen of wat dan ook. Dus het is echt heel bijzonder wat God daarmee aan het doen is. En daarvoor wil ik hem ook alle eer geven. Alle lofprijs en alle dankzegging. Amen. Dus Vader, dank u wel, Heer, ook weer voor deze nieuwe les van vandaag. Heer, waar we het over gaan hebben. En ik bid zo, Vader, dat het gewoon in liefde gesproken wordt. Maar ook gewoon bij de mensen in hun hart komt. Vader, u bent de God van liefde. U bent de God van genade. U bent de God van barmhartigheid. U bent de God van herstel. Heer, u bent ook een God van waarheid, Heer. En aan de waarheid kunnen we geen concessies doen. De waarheid kunnen we wel in liefde brengen, maar we doen er geen concessies aan. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. En dat u altijd dezelfde bent. Dat wij mensen kunnen veranderen. Dat onze meningen, onze gedachten kunnen veranderen. Onze opvattingen kunnen veranderen. Maar dat u zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Het gras verdort en de bloem valt af, maar mijn woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel dat uw woord voor eeuwig is. En dat u altijd dezelfde bent. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Alright, zo dus. Ik wil het met jullie gaan hebben. Ik meen dat het les 121 is alweer. En ik wil het met jullie gaan hebben over het volgende thema. En dat is het thema geloof. En geloof is natuurlijk een prachtig mooi thema waar je heel veel, heel lang over kan spreken. Omdat er gewoon enorm veel over te zeggen valt. Er zijn boeken over geschreven, er is heel veel over gesproken en weet ik wat allemaal. En geloof is gewoon de sleutel eigenlijk voor iedere christen. Als je als christen geen geloof hebt, kun je ook geen christen zijn, zeg maar. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is belangrijk dat we geloof heel serieus nemen en dat we dat ook gaan ontwikkelen. Want geloof is een spier die je kunt trainen, die je kunt oefenen. Kijk, we hebben het geloof van Christus ontvangen. We hebben de maat van geloof ontvangen. Ik bedoel, we zijn uit genade zalig geworden door het geloof. En dat geloof is niet uit ons. Het is de gave van God, niet uit werken, dat niemand zou roemen. Dus wij hebben de gave van geloof gekregen. Alleen die gave van geloof moeten we wel ontwikkelen door het te gaan toepassen, door ernaar te gaan handelen, door erin te gaan bewegen, als het ware. En wat ik heel erg merk of bemerk, en dat ook bij mezelf in een heel proces heb ervaren gewoon, is dat als je zeg maar dingen wel zegt, maar ze vervolgens niet doet, dan is dat dood geloof. Dus ja, ik weet wat God zegt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je zegt van ik geloof dat door zijn striemen mijn genezing is geworden, maar dan vervolgens niet gaat wandelen alsof je al genezing hebt ontvangen, maar gaat wandelen alsof je nog genezen moet gaan worden. En dat je bijvoorbeeld naar de dokter toe gaat, wat helemaal niet verkeerd is hoor. Ik bedoel, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als jij pijn hebt, als je niet weet wat er aan mis is met je, of weet je, je maakt je zorgen of wat dan ook. Ook al zegt het woord, wees in geen ding bezorgd, want ik ben met u, maar dan nog. Weet je, ga gewoon naar die huisarts, weet je. En laat je informeren. Neem niet alles aan voor waarheid. En ga ook niet dat allemaal gelijk omarmen als enige. Dat is, dit is het. Weet je, dat de dokter heeft dit gezegd en dit is het. Of dit zijn de pillen die hij me voorgeschreven. Dus die neem ik, ga ik gewoon nemen. Weet je, doe alles gewoon in overleg met de Heilige Geest. En weet je, en bid ervoor en sta gewoon op het woord. Weet je, maar dat even terzijde. He, dus ik bedoel, ik ben blij dat er artsen zijn. Ik ben blij dat er ziekenhuizen zijn. Ik ben blij dat er dokters zijn. Want man, anders hadden we serieus problemen gehad. En God heeft hen ook de gave gegeven om symptomen te bestrijden. Maar de enige die geneest is Jezus. Laten we dat voorop stellen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus in onze wederomgeboren geest zijn we genezen. En dat te geloven zal ervoor zorgen dat het ook manifest wordt in je leven. En door te zeggen, van, ja, ik weet dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar de dokter zegt, daarmee breek je eigenlijk hetgene wat jij zegt dat je gelooft. Daarmee verwerp je eigenlijk hetgene wat jij zegt wat je gelooft. Omdat je zegt dat je het gelooft, maar vervolgens spreek je twijfel of spreek je een ander rapport uit wat niet in lijn is met het woord van God. Kijk, je zou kunnen zeggen van, ja, weet je, ik ben bij de dokter geweest en de dokter zegt, weet ik veel, ik heb een ontsteking in mijn rechterarm en het duurt 6 maanden om te herstellen. Maar in Christus Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Door zijn striemen is mijn genezing geworden. Weet je, en ik verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Het zal snel herstellen en het zal moeiteloos herstellen, want ik ben de genezende van de Heer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Weet je, dus is een andere soort van belijdenis. Maar anyway, ik wil niet te veel uitweiden over genezing en al dat soort dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat heel veel mensen wel zeggen dat ze iets geloven, maar dat je dan vervolgens geen vrucht ziet van hetgene wat ze zeggen dat ze geloven. Dus ze handelen er verder niet naar. Of er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet zoveel mee. Of ik ben niet praktiserend. Ik heb zoveel mensen gesproken in de tijd dat ik met God wandel. Ook heel veel mensen uit een religieuze achtergrond. Heel apart bijvoorbeeld als ik aan iemand vraag hier in Brazilië. Ik zit op dit moment in Brazilië dat ik deze les aan het opnemen ben. Dus misschien hoor je af en toe een hond op de achtergrond of een papegaai. Maar die krijgen er gratis bij. Halleluja. Maar dan vraag je de mensen van, ben je gelovig? En dan zeggen ze, nee, ik ben katholiek. Nou ja, uiteindelijk geven ze dan wel een goed antwoord, want zij geloven gewoon niet. Ze geloven niet wat de Bijbel zegt, ze geloven wat de paus zegt. Ze geloven wat hun doctrine zegt, zeg maar. En ze hebben niet. Er zijn geestvervulde katholieken, er zijn geweldige dingen die gebeuren. Begrijp me alsjeblieft nu verkeerd. Weet je, sommige mensen trekken altijd mijn woorden uit verband. Maar wat ik probeer te zeggen is dat deze mensen zeggen van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet veel mee. Ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Hè? Ik ga gewoon op zondag naar de kerk en then that's it. Weet je, maar je kan niet zeggen dat je gelooft en dan vervolgens niet doen wat hij van ons vraagt. Je kan niet zeggen van, ik ben een gelovige en dan vervolgens niet wandelen in geloof. Niet handelen naar geloof. Niet zijn in geloof. Nee, dan ja maar, of ja maar, of ja maar. Nee, er zijn geen maren. God zegt het en God kan niet liegen. Als hij het gesproken heeft, dan is het zo. God is geen mens dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Als hij het gesproken heeft, dan zal hij het doen. Als hij het gezegd heeft, dan zal hij het tot stand laten komen. Hij spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Hij gebiedt het en het is er. Weet je, God kan niet liegen. Dus als God dingen zegt over ons en wij zeggen dat wij hem geloven, dan moeten wij die dingen doen die hij zegt over ons. Dan moeten we die dingen aannemen die hij zegt over ons. En dan moeten we gaan wandelen zoals hij zegt dat wij kunnen gaan wandelen. Dat is wat je anders dan veronachtzaam je gewoon zijn offer. Weet je, je zegt dat je het gelooft, maar je doet er niks mee. Weet je, geloven is een werkwoord. Geloven is actie. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 20 dat geloof zonder werken dood is. En dat zijn dan geen werken van de wet, zoals mensen dat soms interpreteren, maar het zijn werken van geloof. Dus je zegt dat je iets gelooft, laat dat dan zien in jouw handelen en in jouw wandelen. Weet je, doe er iets mee. Het is heel simpel. Kijk, als bijvoorbeeld, als Brenda tegen mij zegt van, weet je Johan, ik hou van je. En ze zegt elke dag tegen me, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Dan is dat hartstikke fijn om te horen, maar ik weet het pas zeker als zij het ook laat zien in haar gedrag naar mij. Als zij ook handelt naar hetgene wat zij zegt dat zij doet. Zij zegt dat ze van me houdt. Laat het dan zien in je handel en in je wandel. Om een ander voorbeeld te nemen. toen ik net uit de gevangenis kwam en ik radicaal tot geloof gekomen was en ik gewoon zeker wist dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en ik gegrepen was door de onvoorwaardelijke liefde en de genade van God, maar ik totaal de andere kant uitschoot en zo wettisch werd als maar kon, weet je, en zo religieus werd als maar kon, weet je, van we moeten naar de kerk, anders gaan we naar de hel, we moeten onze tiende geven, anders kan God ons niet zegenen en we moeten dienen, want anders zijn we geen goede dienstknechten en ga zo maar door. Ik was zo radicaal de verkeerde kant uit. En dat was gewoon op dat moment, omdat ik gewoon geen kennis had over identiteit, autoriteit, ik had geen openbaring over de genade volbrachte werk van koning Jezus, waar hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. Die dingen, die had ik, daar had ik helemaal geen openbaring over. Ik wist alleen maar, God leeft en Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Weet je? En ik werd heel wettisch en religieus in mijn gedrag. En dus ik zei, weet je, ik heb een ontmoeting gehad met de levende God en zijn liefde heeft me compleet getransformeerd. God is liefde en houdt van alle mensen. Weet je? Dat zei ik, maar ik liet iets anders zien in mijn gedrag. Ik had ook nog woedeaanvallen. Ik had ook nog last van mijn verleden. Gewoon dingen die me bezig hielden. Dat je jezelf niet kon vergeven. Of dat je bang was dat je weer zeg maar terug zou vallen in oud gedrag of oude patronen. En de strijd daarmee. En nou ja, gewoon worstelingen en ga zo maar door. Het is niet makkelijk geweest in die periode. Dat kan ik me nog goed herinneren. Maar ik liet niet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden. En omdat ik niet liet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden, namen mijn naaste en mijn geliefde niet aan wat ik zei. Ze zeiden, ja, ik hoor je wel zeggen dat je bent veranderd en dat je, hè, dat je nu een nieuwe schepping bent. Dat hoor ik je wel zeggen, maar ik zie het niet in je gedrag. Weet je? En dat was een eye-opener voor mij. Ik realiseerde mij dat alleen zeggen helemaal geen waarde heeft. Ik moest het gaan laten zien. Ik moest gaan laten zien hoe God mijn leven veranderd had. Ik moest gaan laten zien hoe hij mij compleet vrijgezet had. Ik moest gaan laten zien dat ik niet meer dezelfde was. Ik moest gaan laten zien dat ik een compleet ander persoon was geworden. Ik moest het gaan laten zien. En niet een klein beetje zien en dan de rest weer gewoon negatief. Maar zo veel mogelijk goed laten zien dat als er dan een keertje als je dan een keertje een misstap maakt, of als er dan een keertje een uitschieter is, of een keer dat je boos bent, of weet ik veel wat, dat ze wel zien van nee, hij is echt wel veranderd, alleen hij heeft gewoon soms nog wat strijd. Weet je, nou, die strijd is godzijdank een heel stuk minder geworden, maar we blijven transformeren van heerlijkheid naar heerlijkheid, van glorie naar glorie, en we blijven constant veranderd worden, weet je, naar zijn gelijkenis, en we blijven ons constant ontdenken vernieuwen. En weet je, dus je gaat constant, ga je vooruit als het goed is, zeg maar. Maar ik kon eigenlijk in een heel afzienbare tijd laten zien wat ik zei. En toen ik dat deed, is heel mijn familie tot geloof gekomen. En is er een enorm veel herstel gekomen. En hebben we allemaal een geweldige relatie met God. Pas geleden is mijn oudste dochter tot geloof gekomen. Prijs de Heer. He, ze is nog een lange weg te gaan. Maar weet je, de eerste stap is gezet. Weet je, en ik ben gewoon alleen maar dankbaar. Maar dat is allemaal begonnen met door mij. Doordat ik heb laten zien wat ik zeg. Dat ik geloof. Anyway, heel uitgebreid. Maar goed, ik denk dat je, you will get the point. Amen. Dus we hebben het hier over een handelend geloof. He, dus zeggen dat je gelooft maar niet praktiserend bent, dus dat je er niks mee doet, is eigenlijk op een nette manier zeggen van ja, mijn geloofsleven is eigenlijk gewoon vruchteloos. Is eigenlijk gewoon dood. Dat is eigenlijk wat je ermee zegt. He, dus, maar we hebben het over handelend geloof. Als het geloof niet handelt, is het geloof dood. Een dood geloofsleven is een vruchteloos geloofsleven. En Jezus zegt, iedere rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt weggenomen. Johannes 15, vers 2. Weet je dus, en hij zegt ook van hierin wordt mijn vader verheerlijkt als ze veel vruchten dragen. En dat is wat wij willen. We willen dat de vader verheerlijkt wordt, dus zouden we veel vruchten moeten gaan dragen. Nou, alleen handelend geloof neemt in ontvangst wat in genade is voorzien. Het neemt het als het ware in bezit. Er is iets in genade. Alles wat God zegt dat je hebt en wat je bent en wat je kunt, dat is allemaal voorzien in genade. En geloof is als het ware de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. Dus geloven, het actief handelen naar hetgene wat je zegt te geloven, wat je aan hebt genomen als waarheid en beleid als waarheid. Het actief daarin handelen, het actief daarin bewegen, maakt dat je in bezit neemt wat in genade is voorzien. Anders is het dood geloof en kan het ook niet in bezit nemen, omdat het geloof niet handelt, omdat het geloof niks doet. Het werkt niet naar hetgene wat het zegt dat het doet. Ik hoop dat je mijn punt kunt begrijpen. Maar als je alleen maar zegt dat je gelooft en niet uitwandelt, heeft dat helemaal geen nut. Jacobus die zegt daarover in Jacobus 7, vers 15 tot en met 17... dat als er een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn... en gebrek zou hebben aan dagelijk voedsel... en iemand van u zou tegen hen zeggen... ga heen in vrede, word warm en word verzadigd... en hun zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft... wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Nou, ik kan je vertellen dat toen ik deze tekst geopenbaard kreeg... van God, van de Heilige Geest, realiseerde ik mij dat ik kan op... we doen heel veel campagnes en we doen allemaal evenementen en alles en zo. En ik kan daar gaan staan en ik kan gaan blerren en schreeuwen... God houdt van je, wil voor je zorgen en wil je zegenen. Maar als ik het niet laat zien in mijn daden, dan heeft het dus helemaal geen zin. Die mensen die wij vaak voor ons podium krijgen, zijn mensen vaak in nood. Mensen in honger, mensen in gebrek, mensen met fysieke problemen, psychische problemen. Mensen die verslaafd zijn, mensen die getraumatiseerd zijn. Dan weet ik wel gewoon mensen die misschien wel door de maatschappij... een soort van aan de kant gezet zijn, uitgekotst of afgeschreven zijn. Of hoe je het ook wilt zeggen, maar mensen die mega kostbaar zijn voor de levende God. Maar door alleen maar tegen hun te zeggen, God houdt van je en hij wil je zegen naar geen en vrede wordt warm en wordt verzadigd, heeft geen nut. Ik moet het ze ook laten zien. En dat doen wij dus door die voedselpakketten die we verstrekken, broodjes die we uitdelen, nou cadeaus die we weggeven, prijzen zeg ik, maar het zijn eigenlijk geen prijzen. We geven gewoon cadeaus weg, die verloten we onder de mensen. Om hun maar voor ons podium te krijgen, maar daarmee ook gewoon hun te zegenen. En het is gewoon geweldig om dat te doen, weet je, dat je tot zegen mag zijn. Maar daarmee laat je ook gewoon zien dat wat je zegt, weet je, dat je dat ook gelooft. En je handelt er dus naar, want anders is het geloof dood als het geen werken heeft. Weet je, dus jij moet daden gaan toevoegen aan wat je zegt te geloven. En je moet het laten zien in je handel en in je wandel. Wij hebben autoriteit, wij hebben volmacht om uit te gaan in de naam van Jezus en om bolwerken neer te halen. En wij hebben de capaciteit om tegen financiën, tegen ziekte, tegen bergen en omstandigheden te spreken. Wij hebben de capaciteit, wij hebben de opdracht en de capaciteit om het verschil te maken. Ja, het draagt het ons gewoon op. Maar velen van ons roepen de hele dag van ja, ik geloof het wel, maar niet van mij. Weet je, ik kan helemaal niks, ik heb geen kracht, ik ben machteloos, het is niet voor mij weggelegd. En mensen spreken zoveel ongeloof over zichzelf uit. Ze vervloeken zichzelf en ze maken daarmee de God van Israël krachteloos in hun leven. Dit kan ik niet, dat heb ik niet, dat gaat mij nooit lukken. Je bent jezelf constant aan het vervloeken. We gaan het ook nog hebben over de kracht van woorden. Want dat is gewoon, of we hebben het er al over gehad. Ik heb geen idee, maar in ieder geval, dat is een hele mooie les. Dus daar ga ik verder nu niet op in. Maar ongeloof is niet meer en minder dan geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus jij moet jouw geloof, wat vertrouwen is, niet stellen in de leugens van de Satan. Weet je, jij moet je vertrouwen niet stellen in het natuurlijke van wat voor ogen is. Jij moet jouw vertrouwen niet stellen in de meningen en de opinies van mensen. Jij moet je vertrouwen stellen in de allerhoogste die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Want nogmaals, ongeloof is het tegenovergestelde van... is geloven het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus God zegt dit, maar jij gelooft dat, wat niet in lijn is met het woord van God. Dat noemen we ongeloof, maar het is in feite geloof in het tegenovergestelde van wat God heeft gesproken. Maar God is de enige waarheid en de waarheid maakt jou vrij. En als de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn. Weet je, dus dat is de enige waarheid. Er is geen andere waarheid. Nou, we kunnen allemaal bergen hebben in ons leven, maar veel van die bergen hebben we daar zelf geplaatst door het ongeloof wat we de hele dag belijden. Dood en leven zijn in de macht van de tong, Spreuken 18 vers 21. Weet je, spreek liever leven, zodat iedere berg van heb ik niet en kan ik niet en iedere berg van ongeloof wordt opgeheven in Jezus naam. Zoals ik net al zei, we hebben de autoriteit en de macht gekregen om tegen iedere berg in ons leven te spreken. Er is een bekende sleutelvers dat veel gebruikt wordt voor allerlei redenen. Maar het is gewoon prachtig omdat Jezus dit zegt. En dat is heel erg belangrijk. Hij zegt voor mij, ik zeg u. Dus in Marcus 11, 22 tot met 24 eerst zegt hij, heb geloof in God. Je hebt geloof in God. Heb geloof in God. Heb geen geloof in al die andere dingen, maar heb geloof in God. Niet in je omstandigheden, niet in de dokter, niet in al die andere dingen die de wereld ons wil bieden. Nee, heb geloof in God. Heb geloof, heb vertrouwen in God. Dat is eigenlijk wat hij zegt, heb vertrouwen in God. Want voorwaar ik zeg u, ik ben zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, dit is een handeling. Je gaat het spreken in geloof. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Want zal het hem gebeuren wat hij zegt. Weet je gaat erop uit, je begint te spreken tegen je omstandigheden. Daarom zegt Jezus, zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Zie je, jij hebt de macht om tegen bergen te spreken en jij kunt in geloof alles in ontvangst nemen wat Jezus in genade heeft voorzien. Dus stel je geloof en je vertrouwen in hem en in hem alleen. Kijk, nogmaals, er is heel veel, er zijn heel veel geloofsboeken, geloofspredikers, geloofsboodschappen en weet ik wat allemaal. Er is heel veel. Dit is gewoon de basis. Wat ik met jullie deel. Daarom heet het ook One Basics. Maar God vraagt van ons een radicaal geloof. Een radicaal geloof. Je kunt niet zeggen dat je gelooft en dan niet doen wat het woord van God zegt. Dat kan gewoon niet. Je moet gaan handelen naar hetgene wat je zegt te geloven. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb maar een klein beetje geloof. Weet je, mijn geloof is net genoeg geloof om behouden te zijn. Nou, sorry, maar dat is gewoon onzin. Want dat geloof wat jij hebt om behouden te zijn, dat is het geloof wat God jou gegeven heeft. En zijn geloof is niet zomaar een heel klein beetje geloof wat net genoeg is om ervoor te zorgen dat jij over de streep getrokken wordt. Het feit dat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die vlees is geworden, zijn majesteit heeft afgelegd, de gestalte van een slaaf aangenomen heeft om aan de mensen gelijk te worden en zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot in de dood, tot in de kruisdood, dat hij is neergedaald in de dood en in het graf. Dat hij is opgestegen in de hemel, nadat hij is opgestaan uit de dood, is opgenomen in de hemel. En dat hij zijn bloed heeft uitgestort als een plengoffer op het altaar van de levende God. Dat hij betaald heeft en dat als we in hem geloven, wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen. Dat vraagt niet voor een heel klein beetje geloof. Dat vraagt voor een mega koninkrijk geloof. Want ik bedoel, dat is bijna onmogelijk om dat te geloven met je natuurlijke mens. Het is bijna onmogelijk, het is onmogelijk denk ik om te geloven met je natuurlijke mens. Wat ik jullie net allemaal vertel. Weet je, dus dat is niet dat je maar net dat ene beetje geloof hebt. Weet je, dat kleine beetje geloof, dat ene kruimeltje, dat mosterdzaadje geloof, dat is genoeg voor God. Maar dat is helemaal geen geloof, man. Dat is helemaal geen geloof. Weet je, er staat in Matteüs 17 het verhaal van de maanzieke jongen. Die valt steeds in het vuur en in het water. En nou ja, gewoon epilepsie, dat is gewoon aanvallen van de duivel. Weet je? En de discipelen die kunnen die demonie uitdrijven bij die jongen. Dan vragen ze aan Jezus, waarom kunnen we hem niet uitdrijven? En dan zegt Jezus in Matteüs 17, vers 20, hij zegt vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u het geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Als je het geloof hebt als een mosterdzaad, is niets meer onmogelijk. En iedereen denkt dus dat je maar een heel klein beetje geloof nodig hebt om bergen te kunnen verzetten. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Hij zegt, als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Kijk, als je maar weinig geloof nodig hebt om bergen te verzetten, dan zegt Peter, waarom zegt hij dan tegen Petrus in Matteüs 14, vers 31, toen hij zonk in de storm naar de bodem, o klein gelovige, waarom heeft hij getwijfeld? Klein geloof maakte dat hij zonk naar de bodem. Maar tegen die Syrofenicische vrouw die hem geloofde voor alleen al de kruimels dat haar dochter genezen zou zijn, zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zegt hij tegen niemand. Hij zegt dat niet tegen zijn discipelen. Hij zegt dat niet tegen al die mensen die hem allemaal volgden. Hij zei het alleen tegen deze vrouw en hij zei het tegen de hoofdman over 100. Weet je, hij zegt tegen die vrouw, o groot is uw geloof. Het zal gaan zoals u geloofd hebt. That's powerful, man. Daar kan ik ook heel veel over delen. Maar anyway, dus haar geloof was groot. Want zij geloofde namelijk dat die kruimel genoeg zou zijn om haar dochter te genezen. Haar geloof was groot. Er zit een wezenlijk verschil in het geloof, zo klein als een kruimel, of geloven dat die kruimel, dat zelfs die kruimel genoeg is voor een wonder. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. Ik maak een heel klein beetje geloof, ik heb een kruimeltje geloof. Dat kan helemaal niks, dat brengt helemaal niks tot stand. Maar als jij gelooft dat zelfs een kruimel, die van de tafel valt van de bezitter, in jouw bek komt. Want Jezus noemt daar hier een klein hondje. Maar als jij de kruimel eet die van de tafel van jouw bezitter valt, dat genoeg is, dat die kruimel genoeg is om een wonder te bewerkstelligen in jouw leven, dan is dat een groot geloof. Dat is geen klein geloof, dat is een groot geloof. Dus je moet de dingen niet verdraaien, zeg maar. Het ene is een klein geloof en het andere is een groot geloof. En een groot geloof is een koninkrijk geloof. Je gelooft met een koninkrijk mindset dat zelfs een kruimel in staat is om het onmogelijk in je leven tot stand te brengen. Anyway, dus als je met het geloof zo klein als een mosterdzaadje of zo klein als een kruimeltje berg had kunnen verzetten, had Petrus hele oceaan overgelopen. Maar dat staat er niet. Dat staat als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Wat voor geloof heeft dat mosterdzaad? Nou, dat mosterdzaad, dat kent zijn identiteit. Dat mosterdzaad, dat weet dat hij misschien wel de kleinste is qua uiterlijk. In de natuurlijke omstandigheden ziet hij eruit als de kleinste. Maar hij heeft de potentie en het DNA om de allergrootste te worden. Hij is zich bewust van dat hij voorbestemd is om de grootste boom te zijn. Waarin de vogels in zijn takken kunnen rusten en de mensen in zijn schaduw kunnen zitten. Hij is er helemaal niet mee bezig hoe hij er in het natuurlijke uitziet. En met wat voor ogen daarna hem gekeken wordt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij gelooft gewoon dat wat in hem gelegd is tot stand zal komen. Dat is een koninkrijk geloof. Weet je, geloof God en pas het ook toe en neem het in bezit in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik zit even een beetje te kijken naar mijn tijd, want ik heb nog wel het een en ander hierover te delen. Maar kijk, wij kunnen God beperken. In Psalm 78, vers 41 staat dat zij de God van Israël beperkte. En dus jij kunt God beperken, terwijl eigenlijk niets onmogelijk is voor God. Hè? Niets is onmogelijk voor God. En alles is mogelijk voor wie gelooft. Voor wie gelooft dat niets onmogelijk is voor God. Weet je, dus, maar wij kunnen hem dus beperken. En wij beperken hem door te vergeten welke grote dingen de Heer in ons leven heeft gedaan. En te bedenken dat sommige dingen misschien wellicht te groot voor hem zouden zijn. Daarmee beperken we hem. Als wij denken dat is te groot voor God, dat kan God niet, dat wil God niet, dat lukt God niet, dat weet ik veel wat je denkt. Dan beperk je hem wat hij wil doen in je leven. Dan limiteer je eigenlijk de levende God, terwijl hij ongelimiteerd is. Weet je, de Israëlieten hadden hetzelfde probleem. Ze hadden alle wonderen en tekenen die hij gedaan had onder zijn volk, waren ze vergeten. En in Psalm 78, lees maar, is heel interessant. Ze waren het gewoon vergeten. En dan staat er in vers 22 dat zij niet geloofden in God en niet vertrouwden op zijn heil. Dus ze hadden geen geloof in hem en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Dat is niet normaal, man, wat hier staat. En toch is het zo, want het staat in het woord. Deze mensen hadden machtige wonderen en tekenen gezien en ze waren het gewoon vergeten. En ze geloofden niet in God en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Na al die machtige wonderen en tekenen die hij gedaan had in hun leven. Dus jij kan God beperken. Hoe? Door zijn weldaden te vergeven en niet te geloven wat hij wil en kan doen door jouw leven heen. Psalm 103 van vers 1 tot en met 5 zegt: loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, uw leven verlost van het verderf, kroon met goedere tierentijd en barmhartigheid, uw mond verzadigd met het goede in de jeugd, vernield als die van een arend. Weet je, we moeten niet vergeten wat hij voor ons deed. Vergeet niet één van zijn weldaden. Alleen als je gelooft kun je bergen verzetten. Zonder handelend geloof kun je helemaal niets. Hebreeën 11, vers 6 zegt: wie tot God komt, weet je, wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Deze, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met andere woorden, ik geloof wel, maar ik doe er niks mee. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Geloven is zeker weten. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11, vers 1. Je moet geloven, zeker weten dat hij is. Niet dat hij kan, dat hij doet. Nee, dat hij is. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is verlossing. Hij is genezing. Hij is voorziening. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken en geloven dat hij is. Dus gewoon God gaan geloven voor nu. Weet je, dat hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is wie hij zegt dat hij is en hij doet wat hij zegt dat hij doet en hij kan wat hij zegt dat hij kan. God kan niet liegen. Geloof dat gewoon. En geloof hem voor nu. Ik bedoel, in Lazarus, die was gestorven en Jezus die kwam daar. En op een gegeven moment komt hij eerst Martha tegen. Die zegt in vers 21 tot en met 24, zegt ze van Johannes 11. Hey heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Daarna komt Maria naar buiten, vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen, gaat naar het graf van Lazarus, in vers 43. Nou, hij riep met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen met voeten en grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweefdoek. Zweefdoek. En dan staat er in vers 45. Vele dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dus de eerste, Maria, geloofde voor het verleden, als u eerder gekomen was. De ander, Martha, geloofde voor de toekomst. Ik geloof in de opstanding. En weer anderen geloven alleen als zij het zien. Maar wij mogen gaan leren om voor nu te geloven. Nu, wanneer je nog niets ziet, waarin het bijna onmogelijk lijkt te zijn, geloof hem voor nu. Jij kunt het verschil zijn nu. Jij kunt ontvangen wat in genade is voorzien nu. Je hoeft alleen maar in geloof te wandelen. En als je in geloof wandelt, kunt onmogelijke tot stand brengen. Ga toepassen wat hij zegt in zijn woord. Werp alle twijfel van je af en ga opstaan in jouw nieuwe identiteit en autoriteit. Weet je, begin zijn woord tot je te nemen en uit te wandelen in je leven. Weet je, proclameer het beleid en spreek het uit. Geloof het en doe wat het zegt. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat garandeer ik je gewoon. Wij kunnen het onmogelijke tot stand brengen als we ons geloof en vertrouwen stellen op de levende God. Halleluja. Weet je, geloven is een werkwoord. Je zegt het, laat het dan ook zien in je handelen, in je wandel. Weet je, als je zegt dat je gelooft dat je het licht van de wereld bent, wees dan ook het licht van de wereld. Als je zegt dat je gelooft dat je de natuur van God, wandel ook naar de natuur van God in liefde en in compassie en bewogenheid voor de medemensen. Weet je, en ga zo maar door en ga zo maar door. En we wandelen misschien nog niet helemaal perfect. Weet je, zolang we maar vooruit gaan en leren en blijven transformeren. Amen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze les. Ik had nog veel meer erover kunnen delen, maar who cares? Weet je, het gaat erom dat je de basis te pakken hebt. Ik hoop dat je erdoor gezegend bent. En we gaan elkaar weer horen. Oké, bedankt. God bless you. En stay safe. Doei doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm nearing the end of my third week of teaching on harnessing your emotions. And I tell you, we have covered a lot of material. Still got some more to go. I've got this teaching entitled Harnessing Your Emotions in book form. We also have CDs and DVDs on this. And then we're offering an entire package that we've called Get a Grip Package. And it has all of my teaching on harnessing your emotions, as well as teaching on self-centeredness, the source of all grief, anger management, and how to be happy, even if you are a Christian. That's awesome. And this is a teaching basically from the book of Philippians. But yesterday I started teaching on this. Previous to this, I had talked about self-esteem versus Christ esteem, and I showed a lot of scriptures. I don't know, but I would suspect I probably went through over 50 scriptures talking about pride and arrogance and haughtiness and all of this, and how the scripture puts those same things in the same category as murder, adultery, lying, stealing. Pride is not a positive thing, and yet the definition of pride, when you use it as a verb, is to talk about indulge in self-esteem. Self-esteem has become something that is promoted and embraced even by the church. There are churches that will hold classes on positive self-esteem. I don't believe we're supposed to have self-esteem. We're supposed to esteem Christ and what He has done in us, but not our physical self. And this is what Paul was talking about in Romans chapter 7, verse 18, when he says, I know that in me, that is, in my flesh, dwells no good thing. If you could somehow or another take the spirit away from Paul, just talking about himself, there was no good thing. And this was a man who was learned, who was educated, who could probably out-argue, out-talk anybody. He had given his life for the purpose of the Lord. He had laid his life down. He had been beaten. He had been in prison. He had done all of these things that most people would glory in. But Paul said that in my flesh, there is no good thing. The only thing that Paul glorified and esteemed was Christ in him. And it just so happened that this man wrote half of the New Testament books. And it's because of that attitude. He didn't esteem himself. He didn't promote himself. He was willing to lay his life down for the Lord. You know, this is significant. One of the things that I teach in this album on how to be happy, I take the book of Philippians. And we go through the book of Philippians. Paul wrote that while he was in prison. And Paul had been imprisoned unjustly. He had been beaten. At the time that he wrote it, he had been in prison for years. And I mean, prison in his day was not like prison in our day, where you have a flat screen TV and all of these amenities and stuff. I mean, it was prison. It was hard. And he had been in there for years. And the Philippians heard about this, and they wrote to ask how he was. And when he went to comfort them, you know how he did it? He says, don't worry about me, because the things that have happened have fallen out rather to the furtherance of the gospel. Christ is being preached. Everybody in Caesar's household is hearing about the gospel. And because of this, people are being born again, and therefore everything's awesome. Did you know most people wouldn't have taken that approach? If somebody said, how are you? They would have just talked about themselves. Oh, I'm suffering. It's cold in here. The food's not good. I've been in prison for years unjustly. I've been through a shipwreck. They beat me. I'm facing possible execution. They would talk about all of these things concerning themselves. But see, the Apostle Paul, because he had died to himself and he wasn't esteeming himself and promoting himself, he loved God more than he loved himself. He loved sharing the gospel with other people more than he loved what happened to him. And because of that, if the gospel was flourishing, if the gospel was being preached and proclaimed through his imprisonment, then his imprisonment was just fine. Boy, that's an awesome attitude. And in that letter, from jail to the Philippians, he used the word joy, rejoice, rejoicing, rejoiceth 17 times in four little chapters. He talked more about joy and happiness in that brief epistle than he did in any other thing. And yet his circumstances were probably worse than they had ever been. And yet he was happier and more joyful. You know why? Because it wasn't all about him. It was all about God. And God was being glorified, God was being promoted, and because of it, he was just fine. Now that is the secret to happiness. That's the key to how you do it. It's just like what Jesus said, when you lose your life, then is when you find it. When you find something that is bigger than yourself to live for, man, that's when you begin to start really living. If you are all wrapped up in yourself, you make a very small package. If it's all about you, selfishness and promotion of self is like a drug addiction. You can never satisfy it. You may temporarily get numb, but then when you sober up, you'll have to have another fix, and it'll have to be a bigger fix because your body adjusts to it. You never can satisfy self and lust for self and all the things that self wants. The only way to deal with yourself is to deny it and get to where you love God and other people more than you love yourself. Boy, those are some big, big statements right there. But that is really powerful. And so I was sharing that it's when I begin to acknowledge every good thing that was in me in Christ Jesus, Philemon 1:6. That's when my life began to take on meaning and things begin to change, is when I quit trying to approach life and all of its hardships and everything in my own self, in my own wisdom, my own strength, my own ability, and instead I changed my identity to who I was in Christ, and I started dealing with things from Him living in me. Like Paul said, I quoted this on my program yesterday in Galatians 2:20, that he was crucified with Christ. Nevertheless, he lived, yet it wasn't him, it was Christ living in him. That's the key to the Christian life. The Christian life is not just difficult or hard to live. It's impossible to live. It is impossible for you to model what Jesus told us to do in your own ability. It is beyond you. It is superhuman. The only way you can ever live up to what the Bible says is for you to get out of the way and let Christ live through you. To find out who you are, what you've done, what God has given you in the Spirit. And when you acknowledge these good things that are in you in Christ, that's when you begin to start seeing the life of Christ flow through you. Well, that's a mouthful. I said some really, really important things. Here's some of the ways that I begin to understand this. And this is just going to be scratching the surface. There is no way that I can go into the detail. Matter of fact, I've got an entire teaching in book form, CDs, DVDs, entitled Spirit, Soul, and Body. And it goes into this in much more detail. But here is a quick Cliff Notes edition of this. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." This verse revolutionized my life. Let me just go back and give you a little bit of the background. I got born again when I was 8, and I've lived for God the best I knew how ever since then. I've certainly messed it up and made lots of mistakes, but I'm saying that was my desire. And from 8 until I was 18, I did everything that I was being told and everything that I thought would obtain me the desired results, relationship with God. But I became a legalist. I became a Pharisee, trusting in my goodness, because that's basically what was taught me. And when I was 18, I had an encounter where God Almighty showed up, and He released His glory and His power to me. I saw it. I experienced it. And relative to God, I was the most vile thing that could possibly be. And compared to people, I might have been better than most people. But compared to God, I realized I was nothing. And I honestly thought God was going to kill me. And I started confessing everything I could think of so that if He did kill me, I'd hopefully go to heaven instead of hell. And to my surprise, When I got through for an hour and a half just turning myself inside out and mentioning everything vile that I'd ever done or thought, hoping that that would be sufficient, to my surprise, instead of God's punishment, I had a supernatural, tangible love from God flow over me for 4.5 months. It just revolutionized my life. And so I was thrilled that he didn't kill me. I was thrilled that he loved me, and I knew that he loved me. And I also knew that it had nothing to do with my goodness, because when I finally got that revelation was when I finally admitted that there wasn't any good thing in my flesh, just like Paul said in Romans 7:18. And so I knew it wasn't based on any goodness that I'd done. And I enjoyed it for those 4.5 months, but when the 4.5 months left and I came back down off of that emotional high, I didn't know how to adjust. I didn't know how to go back to being normal. I'd tasted of something that, man, was so awesome, I didn't want to go back to being normal, but I didn't know how to get back into this revelation of the love of God. And one of the best things that ever happened to me was right then I got drafted and sent to Vietnam. And in Vietnam, it was kind of a strange situation, but I was a chaplain's assistant without a chaplain. And so I basically, the chaplain was assigned back to the brigade, which is a larger unit. But I was out on the battalion level and the chaplain was gone. I didn't have a chaplain. So technically, my commanders, the people I was responsible to, were back at the brigade level, but I was on the battalion level and nobody had any control over me. It's just like I sat there for 13 months with basically no supervision. And because of that, I just opened up the Bible and started reading. And through 15 hours, anywhere from 10 to 15 hours a day, I would sit and just read the Bible. And God began to reveal to me who I was in Christ. He began to show me what He had put on the inside of me, not through some outward physical emotion, but just through a revelation of who I was in the Spirit. And this verse was critical to that process. Because, see, I had tasted what God was like, and I could see in Scripture what it was like to live a supernatural life where you see the dead raised and blind eyes open and you're able to turn the other cheek and you have boldness when your natural tendency is weakness. And I saw these things, but I wasn't experiencing them in my life. And because I couldn't see it in my physical realm, it made me think I didn't have it. And I spent most of my time in Vietnam begging God to touch me again and waiting on God to do something from the outside to touch me. And while I was waiting, I just started reading the Bible. And this verse rocked my world because it says, if you are in Christ, that's talking about if you were born again, which I knew I was born again. I'd made a commitment to the Lord. It says you are a new creature. It didn't say you are going to be a new creature. You are in the process of becoming a new creature. No, it puts it as it's already been done. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. It didn't say old things are going to pass away. In the next 20 years, you will see a change. It didn't say that this is a process. It just said it's a done deal. And I looked at my life, and even though I wasn't living outwardly in sin or, you know, experiencing any of those things, I wasn't seeing the victory that was promised me in the Bible, to where every time you pray, God answers your prayer, where you see power flow and things. I wasn't seeing that in my life, and it was a conflict. And when I read this verse, God just revealed to me that old things are passed away, all things are become new, and I couldn't see it. And I was saying, God, I believe your word, but I can't see this in my life. How can it be true? And just like that, God began to reveal to me that there is a spirit inside of people. There's more than just my physical body, which is obvious, and then my mental, emotional part on the inside, what we call our personality, our inner person. But the Lord showed me through Scripture that we have a spirit on the inside. And the spirit is actually the real you. It says in James chapter 2, verse 26, as the body without the spirit is dead, So faith without works is dead also. What that's saying is it's your spirit that gives life to your body. And if you extract the spirit, your body is dead. People think that our life comes through this heart and through these organs and stuff. Those are essential to you breathing and living here, but it's your spirit, man, that really gives you all of this. When God created Adam and Eve, it says that his entire body was formed. He had a heart, he had lungs, he had a brain, he had everything was present, but there wasn't life until God breathed into him the breath of life. And the word breathe there in the Hebrew is the exact word that we use for spirit. God literally blew his spirit into our physical bodies, and the spirit is the life-giving part of us. We often miss this because we become so carnal, so dominated by our physical realm, and we think it's this physical flesh and our heart beating and our lungs and our DNA. Those things are things that the Spirit of God uses, but it's the spirit that gives life. Jesus said it this way in John chapter 6, verse 63, it's the spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jesus said that it's the spirit man that's the real you. You are technically a spirit being that has a soul, which involves your emotion and mental part, and you live in a body. But the real you is spirit. So the reason I bring all this up is to say that I was saying, God, you said I'm a new creature. Old things have passed away. All things have become new. I can't see that. But it was because I was only looking in the physical realm. I still had the same body. I still had the same thoughts, some of the same fears, some of the same phobias. And I was only searching the mental and emotional and physical part of me. But it was a revelation when I realized that the real me is a spirit being. Let me take this passage of Scripture over in 1 Thessalonians and in chapter 5, Paul said in verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." This verse makes it very clear. There's other verses that say the same thing, but this one puts it all in one verse, that you have a spirit, soul, and body. Functionally, most people only recognize the body and the soul part. Again, you can't deny that you've got a body. You can feel whether you're hot or cold, whether you're tired or rested, whether you have pain or whether you have joy. You can feel things in the physical realm. And then there's this soulish or mental part where you think things. Like, for instance, I could come up and touch your physical body, tap you on the shoulder, and even though you were looking the other direction doing something else, you would automatically know something because I touched your physical body. You're in touch with that. You know what you feel. But you know, I could also touch you without ever touching your body by saying words. I constantly make some people happy and blessed and glad, and other people I make mad, and yet I've never touched you, and yet I have touched you by my words. You can say things that will hurt a person, or you can say things that will make a person laugh, or you can say things that will make a person have tears of joy. There is a mental, emotional part, and see, we're in touch with those two parts. If I touch you on your shoulder, you feel it. If I touch you with words, you can feel it. But according to this verse, there is a third part that's called the spirit. And did you know that you cannot feel your spirit? And I know some of you think, well, that doesn't make sense, because we're so used to doing things only in the physical, natural realm. And we think that if there was another part on the inside of me, I'd know it. For instance, if you're hot or cold right now, you know it. If I was to walk up and say, you know, if you were in a service and I said, are you hot or cold? Do we need to turn the air conditioning up or down? You wouldn't have to come back to me and say, well, let me pray about it, and tomorrow I'll come back and tell you how I am. You just instantly know if you're hot or cold. If I was to ask you, are you happy or sad? You don't have to say, well, let me pray about it and I'll come back tomorrow and I'll tell you. No, you're instantly in touch with your emotions. But you have a spirit man that you are not in touch with. And this is what Jesus was referring to in John chapter 6, verse 63, when he says, it's the spirit that quickens, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are alive. The only way you can contact your spirit man is through the word that God has given us, not through your physical feelings. Jesus said it this way in John chapter 3 when he was talking to Nicodemus. He said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus was shocked, like, born again? Are you saying that I have to crawl back into my mother's womb and be born again? He wasn't talking about a physical birth. He was talking about a spiritual birth. In the same way that you receive a physical body, you have to receive a new born again spirit, a spirit that is from above. And Nicodemus just couldn't understand it. And Jesus said unto him in verse 5, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit. Water is talking about the natural birth that you were born with. And then born of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. And then he said, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. He was talking about that just like you get born in the natural realm and you have a physical body, you have to have a spiritual birth where you get a spirit, a brand new spirit. This is where we get the term born again from, a spirit that is born from above, a spiritual birth. And another way of saying this is that your physical is physical, but your spirit is spiritual. There isn't any direct relationship between the two. You can't feel spiritual things with your physical body. Your physical body can only discern physical things, but your spirit, man, can only be discerned by the Word of God. And so, the reason I bring all this out is that some people think, well, now wait, if I had a brand new spirit and if I was all of these things, I'd know it. No, because you can only know the Spirit by the words that Jesus spoke unto us. They are spirit and they are life. Another verse that goes along with this is in James chapter 1. It says, whoever looks into this perfect law of liberty, talking about the new covenant, is like a man that beholds his face in a glass, or it's talking about a mirror. You can't see your face. You know, some of you have never thought of this, but you have never seen your face. And some of you think, oh, yes, I have. I've seen my face. No, you've seen a reflection of your face. You've seen a picture of your face, a drawing of your face, but you've never seen your face with your eyes. You trust what you see in a mirror. How do you know that the image you see in a mirror is correct? Haven't you ever seen one of these mirrors that makes you tall and skinny or short and fat, and it can distort things? How do you know that the image you're seeing isn't distorted? I'm not trying to get you to doubt what you see in the mirror, but I'm saying that, see, you don't really see yourself. You are seeing a representation, a reflection of yourself, and you've learned to trust it. The Bible says that it is a spiritual mirror. If you want to see who you are in the spirit, you can't just go by how you feel, because your feelings can only discern things in the physical and the emotional realm. But if you want to see who you are in the spirit, you've got to hold up this spiritual mirror and just begin to see what it says about you and trust the image that you're seeing right here exactly the same way that you trust that image that you see in the mirror.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer.

maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ik sla even 10 teksten over en we gaan naar sleutel nummer 7. Breng je spreken in lijn met Gods woord. Dit heb je al vaker gehoord, maar het is een belangrijk principe. Sleutel nummer 7. Breng je spreken in lijn met Gods woord. Waarom? Je kan jezelf vullen met het woord van God. Je kan bezig in de geweldige diensten. Maar met jouw spreken breng je dood of leven. En al het werk wat je daarvoor hebt gedaan, als jij niet je spreken in lijn brengt met het woord van God, dan is al je werk is voor niets. Want jouw woorden, jouw tong, is het roer van je leven. Jouw tong bepaalt de richting en jouw eindbestemming. Jouw tong. Dat is wat Jacobus hoofdstuk 3 ons leert. Jouw tong. Jouw tong. We kunnen bezig zijn met de goede dingen en met onze tong volledig alles in de war schoppen. We moeten leren soms ook op onze tong te bijten als we dingen willen zeggen. Veel situaties zien we ook. Je bent met de goede dingen bezig en dan in één keer iemand die raakt je op je zwakke plek, of je komt in een confrontatie of in je huwelijk, er is een ruzie en je verheft je stem en je gooit er allerlei domme dingen eruit. En weet je, ik wil niet, tuurlijk, er is de genade van God, maar je begint eigenlijk weer van vooraf aan. Je bent met je woorden, de Bijbel zegt dood en leven zijn in de macht van de duivel, toch? Nee, zegt het niet. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie is een tong? Jouw tong. Jouw tong bepaalt dood of leven. Ja, ik denk dat het figuurlijk bedoeld wordt. Dat staat er niet, nee. Dat is het hele probleem. Mensen hebben soms een geloofsleven wat alleen maar gebaseerd is op iets figuurlijks. En de duivel is niet figuurlijk, hoor. De duivel is vrij reëel. De duisternis ook. Als mijn geloof dan vervolgens figuurlijk is, dan zit ik figuurlijk behoorlijk in de penarie. Het zijn gewoon principes van het woord van God. Dood en leven zijn de macht van de tong. Jij zal krijgen wat je uitspreekt, dood of leven. En spreek daarom leven. En ik weet dat ik het hier en daar wat radicaal breng. Maar het is om even te polariseren. Dit zijn bloedbelangrijke principes. Mensen kunnen binnen de grote man en vrouw van God kunnen je de hand opleggen met gaven van God. Die de menigte geneest. En vervolgens kun jij met je tong, met een paar woorden, vernietig je het werk van God in je leven. Dus de duivel is uit op je tong. De duivel is uit op je tong. Hij zal alles in het gereel brengen, zodat jij weer eens uit je vel spat en alles eruit gooit met dat gif wat hij onder je tong probeert te brengen. Jacobus hoofdstuk 3, we hebben geen tijd om het te lezen, maar lees het hele hoofdstukje Jacobus hoofdstuk 3. De Bijbel zegt, de tong is als een ontembaar kwaad. Het is als een rad van vuur wat door de hel zelf in de gang wordt gezet. Zie je, zegt hij, hoe een klein vuurtje een heel bos in de fik kan zetten. Dat is wat er staat, toch? Ken je Bijbel? Jacobus hoofdstuk 3, ja toch, dat staat er toch? Jacobus hoofdstuk 3. Amen? Wie heeft wel eens Jacobus in de Bijbel? Ken je Jacobus in de Bijbel? Amen? Jacobus hoofdstuk 3. Over spreken. Nou zegt de Bijbel, weet je, de tong. Een ontembaar. Wie kan haar temmen? Staat er toch? Staat er. En eigenlijk is de conclusie, ja, is een soort retorische vraag. Want dan betekent, ja, de tong kun je niet temmen. En dat klopt. De tong kun je niet temmen. Want de tong zal altijd spreken vanuit de overvloed van het hart. De tong verraadt wat in je hart is. Ik kan niet zeggen, ook wil dat mijn tong anders spreekt, als ik de inhoud van mijn hart niet verander. Je tong geeft altijd, brengt naar buiten wat er in je hart is. Luister naar wat je zegt, dat zit in je hart. Ik kan wel zeggen, ja, maar ik zou willen dat er wat anders zat in je hart. Dan moet je daarin investeren door je twee poorten. Welke poorten? Je ogen en je oorpoort. Je gaat jezelf anders vullen, je hart anders vullen. Dan gaat je tong ook anders spreken, want je tong kun je niet temmen. Je tong volgt gewoon de inhoud van je hart. Die zal spreken uit de overvloed van je hart. Als je de niet zomaar in je hart. Ja, maar ik heb ook een keer een tekst hoor op mijn koelkast. Daar hebben we het niet over. We hebben het over wat is in overvloed in je hart. Overvloed betekent, weet je, dat je hart vol is en dat het overstroomt. Wat er in overvloed in je hart is, dat komt uit de mond. Dit is precies wat Jezus onderwijst. Een goede mens uit de goede schat van zijn hart, zegt de Bijbel, brengt voort goede dingen. Wat brengt hij voort? Goede dingen. Dingen zijn tastbare materiële dingen. Ons leven wordt gevuld met goede dingen vanuit de goede schat in ons hart. Wat een verborgenheid is niet materieel. Het is immaterieel, het is geen materie. Het is het woord van God, of het zijn de leugens, of het zijn onze opvoedingen, wat dan ook. Het zijn gedachtenspinsels in ons hart en die bepalen uiteindelijk de dingen in ons leven. Dus breng je spreken in lijn met Gods woord. Dit is de reden waarom God de naam van Abraham veranderde naar Abraham. Om kinderen te kunnen krijgen toen dat onmogelijk leek. De belofte werd nu deel van zijn identiteit. En zo stelde hij zich ook voor. Ik heet Abraham. En dat was vader van vele kinderen. Terwijl hij geen kinderen kon krijgen met Sarah. Zijn spreken moest namelijk in lijn komen met Gods belofte. God had het nodig dat hij begon te belijden volgens de belofte. Als Abraham niet zou meewerken, zou God niet tot zijn recht kunnen komen in zijn leven. Dus hij zegt, ik geef je een andere naam. En het staat beeld voor het feit dat hij jou een andere identiteit geeft. Je neemt afscheid van een oude identiteit, je gaat stappen in het nieuwe. En de Bijbel zegt ook aan ons, wij zijn een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Het is tijd om oude patronen af te werpen. Jij bent niet meer die persoon die daar in je paspoort staat. Met die opvoeding, met die cultuur, met dat milieu. Je bent van een ander milieu, je bent van een andere afkomst, je hebt een andere identiteit. En het is tijd dat die oude gedachtenpatronen, dat die worden uitgedaan. De Bijbel zegt, trek uit die oude mens, trek uit die oude mens. Ja, maar ik ben al een christen, daar hebben we het niet over. We hebben het over het transformeren van je denkwereld. Je kan gedoopt zijn, je kan deel zijn van, je kan een alfacursus hebben gevuld, maar daarmee heb je nog gevolgd. Maar daarmee heb je je denken nog niet getransformeerd. Daarmee zijn je patronen en je denken zijn nog niet veranderd. Het vraagt effort, het vraagt tijd, dat vraagt Bijbelschool, bijvoorbeeld. Daarom zitten we hier. Amen. Sleutel 8. Hou je ogen gericht op Gods belofte. We gaan weer terug naar Spreuken 4. Weer terug naar Spreuken 4. Waarom? Dat het zulke bloedbelangrijke teksten zijn. Spreuken 4, vers 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vers 25 staat. Laat je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Waarom is dat zo? Jouw ogen bepalen. Nogmaals, je ogen is een van je poorten. En de Bijbel zegt, je zal die poort moeten bewaken. Je zal je ogen moeten richten. Je zal je ogen moeten richten. Je zal je ogen moeten richten. Je zal beheersing moeten krijgen over wat je ogen zien. Dat is wat hier staat. Let erop wat je oog ziet. Dat betekent, waar ligt je focus? Waar ligt je visie? Wat kijken je ogen? Andere tekst daarover. Matthäus 6, vers 22 en 23, het eerste gedeelte. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht zuiver is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, anders dan als uw oog gevuld wordt met kwaadaardige dingen... Als je ogen gevuld worden met kwaadaardige dingen, zal heel uw lichaam duister zijn. Waarom is dat zo? Jouw ogen zijn poorten naar de rest van jouw lichaam. Wat jij ziet, heeft invloed op jouw hele lichaam. Voor sommigen misschien nieuw, maar dit is waar Jezus zo... Dit staat er al bijna 2000 jaar. Waar vul je ogen mee? Hou je ogen gericht op Gods belofte. Het is bepalend voor de uitkomst van je leven. Je hoeft niet te ontkennen wat je ziet in je omstandigheden... als je je focus maar houdt op de belofte van God. Geloof is niet struisvogel van, nou, ik ontken. Nee, het is niet zo. Ik zie het niet, het is het niet. Ik kijk er niet naar, dus het is ook niet zo. Nee, geloof ziet echt wel wat er aan de hand is. Maar het weigert dat een plaats te geven en te zeggen, zo zal het zijn. Want geloof zegt, het is zoals God het heeft gezegd en zo zal het zijn. Zijn beloftes zijn ja en amen en daar ga ik voor. En daar wil ik voor strijden, de goede strijd van het geloof. Het is tijd om bergen te verzetten, het is tijd om bomen te laten optrekken. Het is tijd om dingen te veranderen in je financiën, in je huwelijk, in je gezin, met je kinderen. Het is tijd om je hart te gaan vullen met andere dingen. Niet, weet je wel, met de mensen keken vroeger, ik weet nog steeds, is goede tijden, slechte tijden. En hun leven zag er precies zo uit. De ene keer was goede tijden, dan weer slechte tijden. Dan weer goede tijden, dan weer slechte tijden. Ja, hoe kan dat toch? Omdat je daar je hele tijd mee vult. Ja, het is weer zover hoor, het is weer 8 uur. Was het 8 uur? Weet ik niet. Wie? Ja, kijk, jij hebt het heel veel gekeken, zie je wel? Nee. Goed, ik sla weer een lap tekst over. En het sleutel nummer 9, wandel in je verbond. Wandel in je verbond. Wij zijn niet geleerd, wij zijn niet getraind om verbondsmensen te zijn. Wij kennen niet het concept van verbond. We zijn helemaal niet bekend mee. De Afrikaanse stammen, die hebben er allemaal begrip voor. Die begrijpen allemaal hoe het zit. Verbond, wat een verbond inhoudt. Stammen sloten met elkaar verbonden. Dat was oorlog, totdat ze een verbond met elkaar sloten. Er werden dieren geslacht of er werden zelfs mensen, werden een snee gemaakt in hun hand. Bloed werd vermengd of soms in een cup of in een beker werd het gelaten en dan werd het gemengd en dan werd het samen, moesten ze het opdrinken en er werden zegen uitgesproken en een vloek voor diegene die het verbond brak. En dat was een afspraak die niet te breken was, wat alleen verbroken kon worden, door de dood. Maar wij vinden dat luguber. Heel luguber. We vinden dat raar en gek. Terwijl in de Bijbel zien we ook heel veel iets gebeuren rondom verbond. Iets met bloed. Bloed. Bloed wat stroomt. Bloed? Bloed is een geestelijke macht. Het is het bloed van Jezus, heeft een geestelijke macht en een autoriteit. Het bloed van Jezus toepassen. Bloed heeft alles te maken met verbond. Als de Bijbel spreekt over verbond maken, zegt het eigenlijk niet het verbond maken. Het Hebreeuwse woord berit, wat staat eigenlijk, wat letterlijk betekent verbond snijden. Een verbond werd altijd gesneden, waarom een verbond komt tot stand, doordat er bloed vloeit. Er is geen verbond zonder bloedvloeiing. Wij hebben niet geleerd om te leven vanuit de overtuiging, omdat wij verbondsmensen zijn. Als een Jood of als een Afrikaan een verbond heeft, dan weet hij van dit is de rest van mijn leven. Zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Er is niks wat dat kan veranderen. Bij Abraham zien we hetzelfde. Abraham kreeg de belofte. Dit zal jouw land zijn. Je zal het krijgen. En heel lang leek het erop dat hij het land niet zou krijgen. En op een gegeven moment, God zegt het nog een keer. Hij zegt, ik ga dit geven aan jou, aan je kinderen, je nageslacht. En hij vraagt die aan God. Hij zegt, hoe zal ik weten? Hoe zal ik weten? In Genesis hoofdstuk 15 vers 8. Heren, heren, waarom zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zegt, hoe kan ik het nou zeker weten? Ja, zou je zeggen, ja, maar hij heeft toch de belofte. God heeft het toch gezegd. Maar hij zegt, ik wil het zeker weten. En op die vraag zegt God, op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. En zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Het verbond was het einde van elke discussie. Dit is de wil van God en zo zal het gaan. Geen ruimte voor enig ander scenario. Wij moeten leren verbondsmensen zijn. Wij moeten terug naar deze principes, omdat God zelf een verbondsmens is. En wij begrijpen met onze hele westerse mentaliteit, snappen we er geen hout van. We snappen er niks van dat Jezus daar aan die tafel zit en het brood breekt en zegt en de beker begint door te geven. Zegt, dit is mijn bloed. Wij denken in de westerse wereld, oké, drink er maar uit, geef maar door. We snappen er niks van. We begrijpen niet dat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 11, van joh, hij zegt, als je het onwaardig drinkt, dan drink je oordeel aan jezelf. We snappen er niks van. We snappen helemaal niet de kracht die hem, ik zeg wij in de westerse maatschappij, ik zeg misschien wij wel hier als Christen, misschien hebben wij al onderwijs erover gehad, maar snap je wat ik bedoel te zeggen? In onze westerse maatschappij, we hebben geen snars verstand over de kracht van verbond. Deze Israëlieten, die hadden er verstand van. Zij wisten, dit is een zaak van leven of dood. Als je er buiten stapt, zeker in het Oude Testament, waar de wet werd gegeven en waar ook oordeel was, je stapte er buiten en je was er geweest. Meteen, hè? Meteen, je was er geweest. Nou, wij leven in een nieuw verbond. Een nieuw verbond waar vergeving de basis is van ons verbond. Maar het is nog steeds met bloed wat vergoten is. Waarvan de Bijbel zegt, als de Bijbel spreekt dat in Christus zijn alle beloften ja en amen. Dan hebben we het over dit verbond. We hebben het over Christus die een verbond sloot en daarmee bevestigde. Elke belofte in het woord van God is verzegeld in het bloed van Jezus. Zo zal het zijn. Daarom zeggen we ook amen. Amen betekent zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Zo zal het zijn. En het is soms tijd als die belofte geproclameerd wordt, ook in jouw leven, en het is confronterend, want je leven ziet er zo ontzettend anders uit ten opzichte van de belofte, dat je zegt, amen, dat is een verbondsterm, amen. Zo zal het zijn. En je zet er bloed op, het bloed van Jezus zet je erop. En je zegt, zo zal het zijn. Verbondsmensen. En verbond is radicaal. Er is meer over te zeggen, maar dit is een belangrijk ding. En het tweede gedeelte waar ik over wil hebben is, hoe ga je om met teleurstelling in genezing? Tom heeft wel eens gezegd, don't shape your theology around your tragedy. Ga je theologie, ik weet niet wie het oorspronkelijk heeft gezegd, maar ga niet je doctrine aanpassen op basis van je tragedie of je drama wat je hebt meegemaakt. En het is niet altijd makkelijk hoor, want ook als voorganger of als, we hadden het net over in de medische wetenschap, doktoren, psychologen, die zien de meest hartverscheurende gevallen in de drama's en de trauma's in mensenlevens. En als je daar heel de dag in, dag uit, ik ken een christenpsycholoog, geweldige man, respect, maar ik weet ook dat hij op een bepaald moment ook dat hij gewoon afstand moest nemen van zijn job, want het is echt zwaar pittig. En ook voorganger zijn kan zwaar pittig zijn. Ik zeg het niet als een pity party, absoluut niet. Maar ik wil zeggen daarmee, je wordt geconfronteerd met dingen als grote overwinning, maar soms ook word je geconfronteerd met de moeilijke kant van het leven. Lastige dingen, daar waar de vijand wint, daar waar je, of lijkt te winnen. Want het punt is, de vijand wint nooit. Je kan eens een ronde verliezen, maar de strijd wint hij nooit. Het punt is zelfs, Paulus zegt ook, hij zegt, sterven is gewin, noemt hij. Ja, voor ons in onze beleving is dat een beetje lastig om dat te laten landen. Sterven is gewin, nou, ik ga voorlopig nog niet dood. Maar het punt is, Paulus had een hele andere openbaring van de hemelse realiteit. Hij zegt zelfs, ik ben liever bij Christus, maar hij zegt, omwille van jullie blijf ik hier. Wow, die had een belevenis in de hemel. Die dacht, ik wil, weet je, get out of here, dacht hij. En God heeft me er iets van laten zien in de hemel toen hij een openbaring gaf, toen ik mijn vrouw zag. In zijn tegenwoordigheid. Dus ik heb er iets van mogen proeven, prijs de Heer. Ik ga het even voorlezen, want het gaat een stuk sneller. Ik zal wat delen vanuit mijn persoonlijke ervaring toen mijn vrouw Esther in 2012 overleed aan kanker. Na een enorme geloofsstrijd. We zijn zo gewend om te zoeken naar de oorzaak of de schuld. Wat is nou de schuld? Wat is de oorzaak? Dat we vaak uitkomen met een schuldvraag aan Gods adres. Waarom heeft u haar niet genezen? Als we echter gevuld zijn met Gods woord, zullen we die vraag nooit stellen. We hebben vorige les gezien dat de volmaakte wil van God bekend werd door het leven van Jezus Christus. Hij liet niemand doodgaan aan ziekte. Niemand. God is altijd onschuldig. God is altijd onschuldig. Hij is zuiver liefde. Je hoeft het niet aan zijn adres te zoeken. Dat is wat Job deed. Dat is de les die hij kreeg de klep op zijn neus. En hij moest zijn mond houden. Hij zei, ik heb dingen gesproken. Het wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. De begrafenissen. De Heere geeft en de Heere neemt. Geprezen zij de naam van de Heer. Maar dat was zijn eigen theologie. Die hij gebaseerd had op zijn tragedy. Het was niet de Heer heeft genomen. De Heer had niks genomen. Het was de vijand die genomen had. Als het je tijd is, is het je tijd. Oh ja, dat is wel heel makkelijk. Want het is, het was dus zijn tijd. De jongen die verongelukt is, 5 jaar oud. Ja, het is vreselijk. Het was waarschijnlijk zijn tijd. Wat een gruwelijke onzin. Wie zijn tijd? God zijn tijd? Het was dus Gods schuld dat het kind uit het leven werd geroofd. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Nee, wat zeg je dan? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, dat is het punt. Als je het niet weet, hou liever je mond. Want je geeft God geeft je een grote belediging en je maait het geloof van iedereen deur. Want als het God is die een kind van 5 van het leven berooft, wat is dat voor gruwelijke terrorist? Die dien ik niet. Is dat het evangelie? Welke Bijbel lees jij? Dat is een rare vertaling. Sorry dat ik me zo opwind, maar het punt is, als we niet zo radicaal zijn over ons geloof, we maken Jezus tot een vuile leugenaar. Is dit het leven van Jezus? Dat is niet de boodschap die jij predikt, hè? Maar in veel kerken hebben we dat er wel van gemaakt. En het is gruwelijk. Nou, laat me even een stapje terug doen. Uit mijn emotie. Laat me even een stapje terug doen. Heel veel kerkleiders doen dat niet omdat ze God een klap in het gezicht willen geven, maar omdat ze geen antwoord hebben op de situatie. En we proberen te verpakken in een soort religieus pakketje, wat het voor iedereen prettig maakt. En vervolgens kunnen we allemaal in de mist weer terug ons eigen leven in. Weet je, gorillas in de mist. We snappen er niks meer van. Uiteindelijk weet je het dan toch niet. Hè? Ja, God is God, God is God. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, we zijn toch maar mens, we zijn toch maar mens. Wat wil je nou zeggen daarmee? Is dat een Bijbeltekst? Waar vind ik dat? Deuteronomium, waar? Hoe? Wie? Ja, we zijn toch maar mens. Waar heb je het over, joh? Is dat de Bijbel? Ja, nee, maar het is wel zo. Het is wel zo op basis van wie zijn doctrine? Snap ik wat ik bedoel te zeggen? Ik probeer even iets los te maken binnenin je. Er gebeuren erge dingen. Er gebeuren ook dingen. Mijn vrouw overleed ook. Kon er niet begraven. Echt niet. Kon er echt niet loslaten. Ging niet gebeuren. Maar het punt is, het is niet Gods schuld. Hij gaf zijn eigen zoon notabene. Hij liet zien, Jezus Christus, dit is de perfecte wil van God. Dit is de wil van God, wat Jezus deed. Hij liet niemand doodgaan. Dus als er iemand overlijdt, is het niet de wil van God. Hoef het niet te zoeken aan zijn adres. En het punt is, deze doctrines of die gedachtenpatronen die zijn binnengekomen, hebben ons geloof verlamd. En we zijn zwakkelingen geworden. Zwak in het geloof. Nogal radicaal. Maar ik vind het radicaal wat er gebeurt, dat die doctrines zo zijn binnengeslopen in de kerk en dat het gewoon het evangelie volledig onderuit haalt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de naam van de Heer. Wat een onzin. Dat is een slechte God. En dat wordt gezegd door een persoon die volledig onwetend is. En wat is het probleem met onwetendheid? Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Dat is het probleem met onwetendheid. De Engels zegt, ignorance is bliss. Ignorance is helemaal niet bliss. Ignorance ga je eerder van dood. Hij is liefde. Hij wil alleen het allerbeste voor de mens. Hij wil het allerbeste voor jou. De Bijbel zegt, hij is goed. Hij is goede tieren. De Bijbel zegt, elke goede en volmaakte gave komt van boven, van de Vader van lichten. Bij wie er geen schaduw van ommekeer is. Geen schaduwzijde. Geen schaduwzijde. Als jij denkt dat hij een schaduwzijde hebt, dan heb jij een kronkel ergens in je hoofd waar je mee moet dealen. Hij heeft hem niet. Dus de duivel heeft je ergens misleid, heeft je ergens langs een pad geleid. En er zijn dingen gebeuren waar je misschien gebeurt, of er zijn situaties waar je geen antwoord op weet. Maar je kan het niet aan zijn adres hebben, want de Bijbel zegt het heel duidelijk. Er is geen schaduwzijde bij God. Het ligt niet bij God. God is onschuldig. God is onschuldig. Het is radicaal, maar het is de waarheid. Amen. Je kan niet wederleggen dit. Je kan niet zeggen, ja, maar dit punt, nee, dat kan niet. Op basis van het woord van God kun je niet dat vasthouden aan dat soort doctrines. Kan niet. Dan creëer je je eigen Bijbel. Daarnaast moet je weg Je moet wegkomen uit de schuldhoek. Wij zitten in een soort Calvinistisch denken waarin we altijd bezig zijn met schuld en veroordelingen. Met alles wat er gebeurt. Wie zijn schuld is het? Wie zijn schuld is het? Waarom heb je dat? Oh, dat heb jij en dat is jouw schuld. En voor je het weet, we hebben een maatschappij waarin we een kerkelijke maatschappij ook. De wortels van onze kerkelijke Calvinistische maatschappij is dat we heel snel gaan zoeken naar de schuld. Wie heeft de schuld? En we moeten stoppen met die schuldvraag. We moeten weten, er is een duisternis en die is gekomen te stelen over vernietigen. Er is misleiding en er is een oorzaak en gevolg. Maar stop nou met schuld, want schuld en veroordeling is een gruwelijke slavenmeester. Mensen gaan de dood aan. Het is niet schuld. Kom weg uit die schuldhoek. Sommige mensen maken zichzelf helemaal klein en voelen zichzelf helemaal minder waard. En zelfs als ik de woorden zoals vanavond spreek, dan voel jij je klem gezet en je voelt schuld. Je doet het niet goed en al die dingen meer. Dat is niet hoe God werkt. Dat is niet de geest van God. De geest van God komt met overtuiging. Kom weg bij schuld. Neem afscheid van schuld. Hij heeft de schuld op zich genomen. Het is tijd om te groeien, te ontwikkelen, te leren. Amen. Niet om weg te kruipen in schuld. Ja, dus het is allemaal toch mijn schuld. Nee, ga weg van de schuld. De duivel wil werken met schuld, want het beperkt je. Kom weg van die schuldvraag. Schuld brengt veroordeling en heeft een zware negatieve lading. Uiteraard is het goed om te willen leren van ervaring en objectief te zoeken naar oorzaken waarom je geen doorbraak ziet. Daar kun je van groeien. We moeten allereerst leren om op een nuchtere manier om te gaan met situaties die niet aflopen volgens Gods beloftes. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is voor je geloof van levensbelang. Te veel christenen hebben hun geloofsleven laten stranden omdat ze op bepaalde vragen geen antwoord hadden. Maar je geloof is niet gebaseerd op alle vragen waar je antwoord op hebt gehad. Je geloof is gebaseerd op de zuivere waarheid van Gods woord. Dat betekent nog steeds dat er dingen zijn waar je geen antwoord op hebt. Maar dat hoeft ook niet. Want ons geloof is niet de wetenschap waarin we een antwoord moeten hebben op alles. Wij leven niet vanuit de wetenschap. Geloof is niet een wetenschap. Geloof is een zaak van het hart. En er zijn heel veel verborgenheden. God heeft maar een gedeelte geopenbaard in zijn woord. De Bijbel zegt dat er verborgenheden nog zijn. Hij heeft alleen geopenbaard wat hij dacht dat wij nodig zouden hebben om geopenbaard te worden. Andere dingen hoeven we dus ook blijkbaar niet te weten. Maar genezing is de wil van God. Dat is één ding, dat is de wil van God. Dat hoeven we niet. Lees gewoon je Bijbel. Kijk naar Jezus. Het is de wil van God. Genezing is de wil van God. Het is gewoon ons erfdeel. Het is gewoon ons erfdeel. Dit is het brood voor de kinderen. Deuteronomium 29, vers 29. Makkelijk om te onthouden. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid. Er zijn dingen verborgen. Je hebt niet op overal een antwoord. En dus, je kan God altijd vragen om een antwoord. Niet met een schuldverwijt. Maar gewoon om een antwoord. Heer, hoe zit dit? En God gaat je helpen. God gaat je echt helpen. Hij gaat je leiden. Maar sommige dingen hoor je misschien niet. Weet je misschien niet. En dan hoef je dus ook niet te weten. Want als hij vindt dat je het niet nodig hebt, dan kun jij gewoon door in je kinderlijk geloof. Zonder dat de situatie in jouw leven jou volledig onderuit haalt. Nee, Heer, ik vertrouw op u. Toen mijn vrouw kwam te overlijden, een van de situaties was dat ik zei, Heere, hoe kan ik nog de boodschap van genezing brengen? Terwijl we zelf in geloof stonden voor mijn vrouw en mijn eigen vrouw is overleden. En we stonden ervoor en we zagen de doorbraak niet. En het was vreselijk tragisch. Het was een hele moeilijke situatie. Zoals sommige van ons dierbare mensen verloren hebben. En ze zijn overleden, ze zijn niet verloren, gelukkig. Hè? Maar het doet vreselijk veel pijn en je ziel wordt verscheurd. Je gaat door een hele moeilijke periode heen. Al die dingen. Dus dat is een lastig ding. Maar de Heer begon me te leiden. Toen ik zei, Heer, hoe kunnen we nou die boodschap? Toen leidde hij mij naar Johannes hoofdstuk 7, waarin hij mij leidde naar de woorden van Jezus zelf. Jezus zei, de doctrine die ik spreek is niet van mijzelf, maar is van hem die mij gezonden heeft. En hij zei, Bernhard, ik heb jou gezonden. En die doctrine heb je zelf niet verzonnen, dat is mijn doctrine. En hij zei, je moet mijn doctrine hebben. Ik zei, Heer, maar hoe moet dat dan met die hele situatie? En hij begon me wat dingen uit te leggen ook over die situatie. En dat betekent niet dat ik, want er zijn ook genoeg situaties waar ik helemaal geen antwoord op heb. Ik weet het niet. Van bepaalde moeilijke dingen. Ik heb ook geworsteld ook met mensen. En dat is ook als kerkleider, als voorganger, als herder. Snap je, leiding van een kerk, dan kom je dus in de loop van de jaren. En sommigen van ons weten dat als je in leiderschap hebt gezeten, dan kom je in hele moeilijke gevallen. Dingen waar je gewoon soms niet een antwoord op hebt. Hoe zit het met gehandicapte kinderen? Of hoe zit het met bepaalde dingen die je, weet je, waar je gewoon geen genezing of geen resultaat in ziet? Of dingen waar je, er zijn gewoon bepaalde dingen. Ik heb ook grote wonderen gezien, prijs de Heer. Dingen die onmogelijk waren voor mensen. Maar ik ook bepaalde dingen gezien. Ik kon niet helemaal plaatsen. Maar dat doet er niet toe. Dat verandert niks aan het perfecte plan van God. Dat hij verlangt dat iedereen genezen wordt. Het is aan ons niet om vast te zitten in allerlei redenaties waarom iets niet heeft gewerkt of wel. We kunnen leren als we de wijsheid hebben ervoor en inzichten. Maar anders gaan we gewoon door in het werk van het evangelie. Waarvan wij ook mogen weten, dit leven is sowieso heel kort. Ja, klinkt een beetje als een dooddoener. letterlijk en figuurlijk. Maar het is, weet je wel, het leven hier is sowieso heel kort. De eeuwigheid, dat is pas lang. En dit leven is maar heel kort. Maar in dit leven hebben wij een keuze om te wandelen in geloof. En de Bijbel zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En hij zegt het 4 keer. Voor diegenen die naar de eerste keer niet hebben geluisterd. Tweede keer niet. Derde keer niet. Maar 4 keer nodig hebben, weet ik niet. Maar in ieder geval staat er 4 keer. 4 getuigen in het woord van God. De rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Zijn dagelijks leven zal bestaan en gestuurd en gemotiveerd worden vanuit zijn geloof. Niet vanuit zijn ervaring, vanuit zijn geloof. En geloof kan alleen gebaseerd zijn op perfecte wil van God. Want geloof begint daar waar de wil van God bekend is. We zijn met elkaar onderweg in een geweldig avontuur met God. Lieve mensen, dat is echt zo. Broer en zus. We zijn met elkaar onderweg in een geweldig avontuur met God. Je bent hier misschien gekomen. Je hebt je opgegeven voor deze Bijbelschool. Je wist van tevoren niet wat je zou overkomen. Maar God is dingen aan het losmaken in je leven. Dingen aan het confronteren. Dingen aan het schaven. Dingen aan het naar boven aan het brengen. En waarom is dat? Want je bent gestart in een geweldig avontuur met God. God heeft je gebracht in deze plaats. God is bezig in je leven. Hij heeft de grote plannen dat je nu kan beseffen of denken over jouw leven. We zijn bezig met een geweldig avontuur met God. Het blijft verschrikkelijk. Het blijft verschrikkelijk als we soms de doorbraak niet zien. Maar het is onze taak om niet op te geven. Met standvastigheid de wedloop te lopen die voor ons ligt. Blijf vijandelijk gebied in bezit nemen voor Jezus. Blijf vijandelijk gebied in bezit nemen voor Jezus. Hebreeën 6 vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld of standvastigheid de belofte beërven. Het vraagt standvastigheid. Het vraagt ijver. Het vraagt niet traag worden. Het vraagt niet moe worden. Het vraagt niet opgeven. We gaan door. Hij zegt dat tegen de Hebreeën, net toen ze zware vervolging hadden gemaakt en hun huizen werden leeggeroofd. Oh nee, Wendy, kom naar voren. Hun huizen werden leeggeroofd. En de Hebreërs werden ontmoedigd in hun geloof. Want ze waren zo blij met blijdschap gestart. En het was, ze voelden de glorie van de Heer was overal. Er gebeurden grote wonderen en tekenen. De glorie van God manifesteerde zich. Maar toen ineens kwam er heel veel weerstand. En de goederen werden leeggetrokken. Er kwam vreselijke vervolging. En ze verloren de blijdschap in hun geloof. Zeiden, is dit het nou? En ze trokken het haast niet meer. En hij begon deze teksten te schrijven. Hij zegt, we hebben nodig, jongens, word niet traag nou. Geef niet op nu. Wees zoals die mensen voor ons in de tijd. Abraham, de geloofsreuzen. Deze mensen door geloof en geduld, geloof en standvastigheid, beërfden zij de belofte.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
3: Waarom is dopen in water zo ontzettend belangrijk en krachtig? In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Ook als dingen anders lopen, anders lijken te gaan, hou vast. Je zal merken, als je dicht bij God blijft, zelfs wat de duivel steelt en je betrapt hem, de Bijbel zegt, God zal vergelden 7-voudig. Die dief moet 7-voudig teruggeven wat hij heeft gestolen. Maar dan moet je wel eerst, het aan het adres van de dief zoeken en niet bij God zitten te kibbelen. Want daar ligt niet je oplossing, of weet je, daar ligt niet je antwoord. Misschien je antwoord wel, maar daar ligt niet de schuld. De schuld ligt bij de dief die gestolen, geroofd en vernietigd heeft. En aan jou en aan mij is een groeikans. Elke tragedie is een groeikans. Niet om te zeggen als, weet je, als Gandhi. Ja, weet je wel, we accepteren het en we weten het niet. Of als, hoe heet die? Boeddha. Weet je wel, dat van, ja, we moeten allemaal leren door de tragedies en dat vormt ons. Hou op, schei uit, joh. Dat staat niet in de Bijbel. De Heilige Geest leidt ons. Dat is wie ons leidt, niet tragedie. Als tragedie ons moet, moet leiden, dan zijn we wel heel doof geworden. Dan horen we het echt lang niet meer. We kunnen de Bijbel, weet je, als God heeft niet tragedie nodig om ons te onderwijzen. Hij geeft ons zijn woord en zijn geest. Dat is echt genoeg. Daarmee redt hij het. Even kijken, dat heb ik gehad. Wat ik wilde vertellen in het leven van mijn vrouw. Mijn vrouw werd krachtig gebruikt in de bediening. Dus God gebruikte ook machtig. We hebben, mijn vrouw was ook zo stoutmoedig. Op een gegeven moment was een man was opgegeven, lag op de IC. Hij had allemaal toeters en bellen en buizen onze beademing allemaal te regelen. Mijn vrouw Esther was echt een as bold as a lion. Ging daar in de IC. Zegt, ja, mevrouw, mag u hier komen? Zegt, ja, ik mag hier komen, want ik kom voor deze jongen hier, zijn vader. En ze liepen zo door. Die zuster stond nog een beetje te kijken. En ze liepen zo door en ze baden voor die man. En zeiden, jij zal leven. Jij zal niet sterven. Jij zal leven. De man was nog nooit in een dienst geweest, niks. Maar die zoon was in een dienst. En ze kregen tijdens de dienst kregen ze een telefoontje van, je vader ligt op sterven. Als je hem nog wil spreken of nog wil zien, moet je nu komen. Zeiden, oké, nu tijdens de dienst. Mijn vrouw zei, op dat moment waren wij nog niet getrouwd. Mijn vrouw zei, wie gaat er mee? We gaan nu naar de IC en we gaan de man genezen. En ze gingen met z'n, en er was een groepje dus die naartoe ging. Uiteindelijk bij de IC mocht alleen, oké, zei ze tegen, ja, oké, mevrouw, dan mag u mee, maar dan alleen met zijn zoon. Dus ze gingen met z'n tweeën naar binnen. Ze legde handen op die man, met al tussen de slangen, legde ze de hand neer op het hoofd van die man. Zegt, jij zal leven, je zal niet sterven in de naam van Jezus, genees. Dokters komen binnenlopen, dat er natuurlijk wat onrust was van wat gebeurt hier. Dus de dokters die staan aan die kant van het bed. En dan staat er een dokter en die staat zo, staat hij nee te knikken. Na daar mijn vrouw Esther, die daar bidt voor die man. En die staat er te knikken zo. En ze zegt, dokter, u kan wel nee knikken, maar deze man zal leven en genezen. Punt. En ze liepen daar weg en ze gingen weg. Het was nog geen week later of de man was ontslagen uit het ziekenhuis. De artsen spreken van een groot wonder. De man zat op zijn fiets. Datgene wat over hem was gekomen, de IC, de alle bloedwaarden, de ademhaling, alle organen kwamen tot leven. De man was in no time totaal genezen. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, genezing werkt, maar genezing werkt ook door gebroken vaten. Dit is wat ik even wil noemen. Mijn vrouw had best wel dingen meegemaakt in haar verleden. Haar vader was een knilsoldaat en die had de oorlogstrauma's nam die ook mee in zijn, zoals sommigen van ons misschien ook hebben meegemaakt, maar die nemen de oorlogstrauma's worden door in de generaties meegegeven. En hij ging ook met zijn kinderen in zijn gezin. Dat was best wel echt heftig. Die kinderen hebben het niet makkelijk gehad. Zij was een nakomer. En weet je ook, maar ook daarin hebben ze die geest, dat trauma wat daar gevestigd had, dat had zijn doorwerking in het hele gezin. Er was ruzie, er was conflict, er was geweld in dat huis. En dat is hoe zij opgroeide. Ik geloof dat ze 16 jaar oud was en bijna al die kinderen gingen met geweld uit huis. Er was dus een escalatie in het huis. En ook mijn vrouw was op dat moment zo'n escalatie dat ze, weet je wel, dat ze haar vader met haar vuist in zijn gezicht sloeg. En vervolgens moest je maken dat je weg was, want anders zou die je vermoorden. En gek genoeg gebeurde dat bij bijna alle kinderen. Met een ruzie, met een slag, met een gevecht. En daarna moest je maken dat je weg was, want anders maakte die je zeker af. Hij had zo'n grote klewang, had hij ergens liggen ook ding. Hij maakte mensen wisten het ook. Ze hadden het niet altijd door, want het was zo'n Indische oude man. En zeker in de Nederlandse cultuur, sommige mensen hadden niks door. Er zat soms visite dat iedereen de kamer verliet. Omdat ze zagen dat mijn schoonvader, ik heb hem nooit gekend. Maar dat ik heb hem wel gekend, maar niet als schoonvader. Maar dat hij daar zat en ze hadden door, dit gaat helemaal fout. Maar wij Nederlanders, we hebben een hele andere cultuur, man. Bij ons, weet je wel, we snappen er niks van. In dat soort culturen hebben we helemaal geen weet van hoe dat precies werkt. Maar ze wisten, oh nee, dit is een tijdbom. En dan mochten ze hopen, zeiden, nou, als dit maar goed gaat. En ze waren aan het schuilen in de keuken. Hopen dat het goed ging. Omdat die buurman die op visite was, helemaal niet door had. Dat hij met voeten respect aan het betreden was hier van deze man. Hoe dan ook, de man had vreselijke dingen meegemaakt. Schotwonden had hij. En hij heeft nooit iets verteld over de oorlog. Als hij erover begon, hij kon er geen woord over zeggen. Hij stopte, zijn stem stopte. Hij kon er nooit iets over zeggen. Het was zelfs zo, ze weten niks over zijn familie. Ze weten niks over, er is een neef geweest die is naar Indonesië gaan om te zoeken naar zijn familie. Er is helemaal niemand, ze kunnen helemaal niks vinden. Ze denken dat hij zijn naam zelf heeft verzonnen. Zijn achternaam waar de familie in leeft, ze weten niks. Want toen ze allemaal op die schepen kwamen, kon ze zeggen, ja, hoe heet je? En sommige paspoorten waren weg en dan kregen ze een nieuw paspoort. Ze konden niks vinden. De man was zo getraumatiseerd. Ze wisten niks van zijn verleden, had gruwelijke dingen meegemaakt. Maar deze dingen die werkten zich door in het leven ook van hoe mijn vrouw dus ook opgroeide als klein meisje. Ik zeg niet dat er geen liefde was, want ook in dit soort gezinnen zie je ook dat er is ook vaderlijke en moederlijke liefde, echt wel. Maar het wordt geterroriseerd door geesten en duivelse dingen die zich ontstaan daardoor enorme pijn en trauma. En zo groeide mijn vrouw op, wat ik zeg, aan de 16e uit huis. Verschillende relaties gehad. Eigenlijk volledig gebroken. Op haar 21ste hoorde ze het evangelie. Kwam ze radicaal tot Christus. God raakte eraan, ze ontving eeuwig leven. Ze wist, God is en ik ga volledig voor God. Zij was een guerrilla-strijder zoals haar vader een guerrilla-strijder was. Was zij een guerrilla-strijder voor het evangelie. En zij was niet bang om dood te gaan. Ze is nooit bang geweest om dood te gaan. We hebben ook conflicten gehad. Ruzies gehad. Was ook, met haar hoefde je geen ruzie te hebben. Zij kon echt een vrouw achter de kassa vandaan trekken als het er niet aan zat. Dus dat was een heel ander type. Weet je, mij sprak dat wel aan. Maar ja, goed, dat was ik. Ik had een ander. Nee, snap je wat ik bedoel? In die tijd, weet je, zij had. Nee, dat zeg ik niet, dat sprak mij niet aan. Wat mij aansprak in haar was het feit, want dat was eigenlijk gruwelijk. In ons huwelijk was het ook vreselijk moeilijk. Maar het punt was, zij was zo radicaal voor God, dat sprak mij aan. We hadden één gezamenlijke passie, was het woord van God. We konden uren met elkaar praten gewoon over het woord van God, over de geest van God, over de dingen van God. Ze was zo radicaal. Maar ze had gebrokenheid in haar ziel, waar niet mee werd gedeeld. Minderwaardigheid. Boosheid, gruwelijke jaloezie. Dingen explodeerden bij ons thuis, maar we konden niks zeggen, want we zaten in die cultuur. En de Aziatische cultuur is sowieso een cultuur van eer, maar die geesten die daar bezig waren, domineerden ons huwelijk en ons gezin. En we zaten opgesloten. Ja, maar dit moeten we bespreken met mijn ouders. We functioneerden onder het leiderschap van mijn ouders. Dus nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet met de gezalfde des Heren. Dat was zo. We gaan niet de gezalfde des Heren. Deze dingen kunnen we niet bespreken. Ik zeg, het is mijn vader. Maar dan kwam ook die geest op. Ik heb bij mijn vrouw arm in arm zo gestaan. Zij was aan het brullen tegenover me. Ik wist dat ik met een geest te maken had. Ik kwam er niet door. Ik heb die geest bestraft. Ik heb de duivel bestraft terwijl ik zo stond. Niet mijn vrouw, maar die duivel in mijn vrouw. Ik kon die overwinning in die jaren. Ik trouwde toen ik 20 jaar oud was. Ik kon het niet. Ik kon die overwinning niet halen. We kwamen er samen niet uit. Vervolgens in de samenkomst zagen we dat ze onszelf overgaven aan God. Hoe bold as a lion ze kon staan. De geest van God door erheen stroomde. Mensen genazen. Terminale mensen, genade, de kracht van God. Echt puur, gebaseerd op het woord van God. Maar je moet dealen met je pijn. Hoeft niet, is een keus. Je kan gewoon doorlopen in je pijn. Maar net als met een wond. Als je een wond niet verzorgt, dan krijg je ontsteking. En ontsteking komen de vliegen op af. En hetzelfde geldt in je ziel. Als je niet dealt met pijn, trauma, bezeerdheid, gebrokenheid vanuit je verleden. Patronen. Je bent niet gewillig om de patronen naar het licht te brengen. Je leeft een leven in schaamte en duisternis. En wat de reden ook is, maar je komt er niet mee naar buiten. Alles wat in de duisternis is, heeft de duivel een landingsplaats. Als je een leven hebt met duistere gebieden in je leven, dingen waar niemand iets van weet, dan is dat de landingsplaats van de vijand. En dat mijn vrouw ook. Die had die dingen. En er waren ook sommige dingen. We kwamen er samen niet uit. Als ik nu naar terugkijk, had ik dingen heel anders moeten doen. Maar uiteindelijk had ik dingen ook anders gedaan. Heel kort even over de situatie ook. Ik sprak er gisteravond nog over met wat mensen in het mediateam. Maar waar het om gaat is dit. Het is bijna een wonder ook dat mijn vrouw niet overleden is door zelfmoord, maar uiteindelijk gestorven is aan een ziekte. Dat geeft al een beetje aan hoe ernstig de situatie was. Terwijl ze door God groots gebruikt werd. Jullie moeten gaan, hè? Ja, God zegen, maakt niet uit. Halleluja. Wat was goed jullie te zien. Bianca, Gert-Jan, prijs de Heer. Ik wil het ook af gaan ronden. Dat wou ik al half uur gereden, maar. Maar het is dus bloedserieus. Kijk, als ik ga voor de strijd van geloof, God kan door me heen werken, maar als ik niet open, transparant en kwetsbaar ben met mijn persoonlijke leven, dan heb ik daar een landingsplaats met de duivel. En nogmaals, ik of van de duivel en ziekte kan zich blijven gronden in mijn leven. Er vindt elke keer weer een landingsplaats. Het begingen van de ene ruzie in de andere. Het was gewoon een geest. Het was echt een geest. Een geest van conflict. We konden niet anders dan dat we steeds in ruzie terechtkwamen. Het was ook heel vaak mijn schuld. Ik wist alleen niet wat ik had gedaan. Maar het was wel heel vaak ook mijn schuld. Ik heb van alles. Weet je, op een gegeven moment dan vlogen de glazen door het huis. Ik ben heel. Aan de ene kant, weet je, begrijp me goed, hè? Ik legde mijn leven af voor mijn vrouw, hè? Zoals, ik heb voor haar gekozen, absoluut. Ik heb haar hand gevraagd, haar vader was al overleden. Ik heb haar hand gevraagd aan God, omdat ik wist, ze behoort de Heere toe. Toen ik haar hand vroeg aan de Heer, toen sprak God op mijn hart. Hij zegt, Bernard, ik geef je haar hand, maar dan zul je wel voor haar moeten zorgen. Ik zei meteen, prima, doen we. Ik was 19 jaar oud. Ik heb naderhand heb ik versteld gestaan hoe God je verantwoordelijk houdt, terwijl je 19 jaar oud bent. Ik zei, Heer, hoe kan dat nou? Ik was 19, ik wist niks van het leven. Ik had een stabiele opvoeding gehad, geen ellende, geen problemen, geen helemaal niks. Nou trouwde ik met een vrouw die vol zat met allerlei issues en moeilijke dingen. En het manifesteerde zich in een huwelijk. We hebben geen moment gedacht aan, we stoppen ermee. Want we zijn mensen van commitment en deze waarden van verbond en huwelijksverbond zijn gegrift en gevestigd in ons leven. Maar we zijn door ellende heen gegaan, moeilijke dingen. En niemand wist ervan. En we gingen elke keer weer staan. Het was een offer, was ook moeilijk, want dan gingen we staan. We zijn in dienst van de Heer en dan moesten we dingen bijleggen. En dan zeiden we, oh sorry, ja Heer, en Heer, dank u, u vergeeft ons. En vergeving is er ook. En God kan ook werken. God kan werken door gebroken vaten. Met er veel meer profijt bij als je je heel laat maken. De Bijbel zegt niet voor niks. Hij is gekomen om de gebrokenen van hart te herstellen. Maar dan moet je wel gewillig zijn om in het licht te komen. In kwetsbaarheid te komen. En dat konden we niet. Lukte niet. Dus mijn vrouw heel kort kreeg diagnose borstkanker. En vervolgens wilde ze niet. Toen ze die diagnose had, zei ze, ik kom daar nooit meer. Ik ga nooit meer terug naar het ziekenhuis. Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch. Zegt, het voelde alsof ik in de dungeon van de hel daar kwam. En nu heb ik deze diagnose. Ik accepteer de diagnose niet. Ik kom er nooit meer. Maar het punt was, het was de basis was niet zozeer geloof. Maar er was ook heel veel angst. Het was een vermenging. We kunnen soms ook onze angst. Angst is een geest. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, van angst. Maar van kracht, van liefde en een helder denken. Maar die angst, die geest van angst, kan je leven volledig ontwortelen. Als je niet oppast. Je moet ermee dealen. Maar zij ging niet meer terug naar het ziekenhuis. Niet wijs. Naar de rand gezien zou ik zeggen, niet wijs. Waarom ga je niet terug naar het ziekenhuis? Ik zou iedereen adviseren, als er dingen zijn, ga naar het ziekenhuis. Ik zeg, ja, maar er zijn ook mensen, en weet je, er zijn ook mensen die zijn nooit gegaan naar het ziekenhuis. En ook John G. Lake, die onderwees daarover. Als je naar het ziekenhuis gaat, of naar de arts, op de artsen vertrouwd, heb je geen geloof. En ze waren ook heel radicaal en hadden daar ook hele grote vruchten in. Grote vruchten mee. Grote resultaten, grote wonderen. Maar ik denk niet dat het hoeft elkaar, en Tom heeft daar prachtig onderwijs ook over, het hoeft elkaar niet te bevechten. Het kan heel goed hand in hand gaan, zolang je je vertrouwen en je geloof maar niet stelt op de artsen. Zolang je maar weet, mijn genezing, mijn heling komt vanuit God. Ik vertrouw God in alles. Medische wetenschap is niet per definitie verkeerd, absoluut niet. Maar lang verhaal kort gemaakt, komt er dus op neer. De gebrokenheid in haar hart zorgde ervoor dat we niet de doorbraak zagen in deze genezing. Het was een meesterslag van de vijand. We zagen de doorbraak niet en langzaam maar zeker teerden ze weg. We hebben vreselijke moeilijke tijd gehad erin. Uiteindelijk heb ik ook wat oplevingen zelfs gezien. Ook nog dat we ervoor baden. Ze kon uiteindelijk. Het is een lange verhaal. Maar weet je, mijn jongste zoon Lucas was namelijk 4 maanden oud toen mijn vrouw overleed. Dus er kwam een zwangerschap tussendoor. Eigenlijk tijdens de bevalling werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Toen kwamen de artsen erachter van. Zij sterft bijna. Het is super ernstig wat hier aan de gang is. Die arts die keek naar mij en zegt. Als we nu niet ingrijpen, meneer. Dan loopt het risico dat u uw vrouw en uw kind beide kwijtraakt. Ik zei, meneer, doe uw ding. En ze renden naar de operatiekamer. En daar gebeurde het. Lucas kwam gezond tot geboorte via een keizersnee. En mijn vrouw hebben ze gevochten voor haar leven. Omdat er allerlei dingen bezig waren in haar lijf. Ze zou niet meer naar huis kunnen. Maar ook op dat moment, ook met een stuk willpower. Maar ook zeker met geloof. We baden in de naam van de Heer Jezus Christus. We geloofden in totale genezing. En het punt was, op een gegeven moment, ze kon weer van dat bed afkomen. En ze mocht naar huis. Ze wilde naar huis en ze mocht ook naar huis. En het kon. Ze kwamen ook nog thuis. Zeiden, we gaan het, maar op een gegeven moment, na die strijd, maanden, we zijn 4 maanden later. En ze kwam tot overlijden. Heftig. Je leven stort in je ziel. Toen begon God wat dingen mij te onderwijzen over. Weet je, vaak is het zo, als je midden in de ellende zit, dan zie je ook niet meer zo de oplossing. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Van mensen die echt door ellende zijn gegaan? Je leven wordt op een gegeven moment bepaald door de ellende en je ziet het niet meer. Het is gewoon de orde van de dag. Je op de een of andere manier leerde mee leven. Bizar. Ook heel pijnlijk. Uiteindelijk God begon me te onderwijzen. En weet je, ik dacht, als ze niet geneest, dan gaan we voor opstanding uit de doden. En we zijn daar geweest, ik ben daar uren geweest bij dit levenloze lichaam om te bidden voor opstanding van de doden. En we hebben gezien hoe de tegenwoordigheid van God die ruimte vulde. Ik heb versteld gestaan dat ze gewoon niet tot leven kwam. Hoe de tegenwoordigheid van God was daar in die, weet je, in dat mortuarium, hoe noem je dat? Die waar ze opgebaard lag. Ik zei, ik kan haar niet begraven. Ik ga haar niet begraven. Ze heeft een plan op haar leven. De duivel gaat deze strijd niet winnen. Toen op een gegeven moment 5:12, dat is op zondag, op maandag was de begrafenis gepland. Op 5:12, s'nachts, we waren daar aan het bidden. Ik was samen met een andere voorganger, was ik daar aan het bidden. En in één keer God geeft me een open visioen. En die laat mij in één keer, ik zie in één keer Esther in de tegenwoordigheid van God. En ik zie haar volledig ongeschonden. Volledig ongeschonden. Ik kan het heel moeilijk beschrijven. Maar wat ik zag, het was alsof ik een soort jonge, ongeschonden vrouw zag. Niet zozeer jong in jaren. Maar dat is heel iets geks. Je zal merken straks, en ik ga in de hemel, dan zul je het allemaal begrijpen. Maar het punt is, wij werken hier met leeftijden en jaren. En in de hemel is dat een andere dimensie. Ik kan niet uitleggen eigenlijk hoe het werkt. Maar ik zag haar dus en ik zag, dit is Esther. En ik keek in haar ogen en er was geen woord die we uitwisselden. Maar ik zag haar, we keken elkaar aan. En ik zag de tegenwoordigheid van de Heer. En ik zag haar in de tegenwoordigheid van God. De plaats wat haar het meest kostbaar was. De liefde van God. Dus God gaf me dat visioen. Ze wil niet terug. Ik begrijp het. Het punt is namelijk, als je echt, en dit is een soort een mate van gebrokenheid, die sommigen van ons zullen begrijpen, want er zijn die mensen die zijn naar dat soort gebrokenheid gegaan. Sommigen zullen het begrijpen. Maar heel veel mensen niet. Ik begreep het ook niet. Ik kom niet vanuit zo'n achtergrond. Ik heb die dingen zo niet meegemaakt. Ik heb wel eens moeilijk gezeten, maar dit is moeilijk in het kwadrant. Dit was heftig. Dit was knokken. En daar was ze in de tegenwoordigheid van God. Totaal vervuld met de blijdschap en de liefde van God. En ze keek me daaraan en ze was volledig vervuld. En ze was er op de mooiste plaats die je ooit kan bedenken. En de tegenwoordigheid van God vulde mijn hart terwijl ik haar daar zag. En God zei, Bernhard, ze komt niet terug, ze wil niet terug. En ik wist, ik snapte het. Heel gek, ik snapte het. Met die openbaring, met dat visioen, ik snapte het ineens. En God zegt, Bernhard, ik zorg voor jou, voor je kinderen en voor de gemeente. Jullie zijn in mijn hand. En dat was het, boom, de hemel ging dicht. En ik wist het. Ik zat nog een beetje te brabbelen in tongen, weet ik nog. Het was gewoon heel gek. Alsof het op een gegeven moment het licht aanging en het licht ging weer uit. En ik stond er nog, shababanda, shababanda. Ik was gewoon totaal verdwaasd. En ik zeg na een paar minuten, ik zeg tegen die voorgangersvriend, ik zeg, we gaan naar huis. Hij zegt, meen je dat? Hij zegt, Bernhard, ik kan de hele nacht door, hè? Ik kan de hele nacht door. Ik zeg, Jan, ik kon niet eens bijna iets uitbrengen. Ik zei, het is goed zo. Hij zei, oké. En we gingen naar huis. De volgende morgen opnieuw, ik word wakker, het was de dag van de begrafenis. Mijn ziel is nog steeds in grote oproer. Dit is het punt, hè? Wij zijn een geest, hebben een ziel en wonen in een lichaam. Ik kan totale overtuiging hebben in mijn geest, maar dat betekent nog niet dat mijn ziel in lijn is. Belangrijk ding. Vanavond, je vult jezelf met het woord van God. Dat betekent nog niet dat je ziel in lijn is. Dat betekent dat je geest gevuld is. Je moet aan de slag met je ziel. Dus mijn ziel zit in die achtbaan van de emotie en het verdriet. En dat is niet erg. Dat is logisch. Dat is heel logisch. Wij zijn niet gemaakt om te dealen met dit ook fysiek dood. Mensen moeten naar huis, ik begrijp het. Maar het punt is, en ik ben echt bijna afgerond nu. Ik zei, Heer, ik kom uit mijn bed. Ik voelde me zo gruwelijk alleen ineens, zo verloren. Ik ga weer op mijn knieën, terwijl ik uit mijn bed, ik sliep bij mijn ouders op dat moment. Ik ga op mijn knieën, ik zeg, Heer, u heeft tot mij gesproken, maar ik heb het opnieuw nodig. En opnieuw, boven natuurlijk, de vrede van God komt over me heen. En boem, mijn emoties en alles komt weer tot rust. En ik weet, ja, we gaan de lichaam begraven. We gaan gewoon vandaag haar lichaam begraven. Ik ben nog naar de winkel geweest daarvoor. En ik ben toen, hebben we haar toen begraven. Punt was, het heeft mijn geloof niet ontworteld. Waarom? Het was niet Gods schuld. Ik wist heel goed wat er gaande was. God heeft me wat lessen geleerd daarin. En ik heb het ook in de studie staan. Wat zijn de dingen nou aanwijsbare blokkades? En er is genoeg over gezegd. Maar ik heb iets geschreven over onvergevingsgezindheid. Over rebellie en ongehoorzaam. Over ongehoorzaamheid. Over geest van angst. Over de vloek die soms vanuit het voorgeslacht er kan zijn. Over oude zondige patronen. Wat gebaseerd is op onvernieuwd denken. En we hebben natuurlijk wat reflectievragen. Wat specifieke vragen. Maar dat zijn wat dingen die een landingsplaats kunnen zijn, waardoor je niet die doorbraak ziet. Soms dat heel erg aan te wijzen. En ik moet je eerlijk zeggen, er zijn ook soms situaties, ik kan het niet aanwijzen, ik weet het niet. En je praat met die mensen en je gaat ervoor en ik weet het niet. En dat is ook niet erg, want je hoeft ook niet alles te weten. Je hoeft alleen de overtuiging te hebben dat Gods woord waarheid is. Als je de situatie maar niet toestaat om jouw geloof te veranderen. Want je geloof kan enkel en alleen zuiver zijn als het gebaseerd is op het woord van God. God heeft me boven natuurlijk getroost. En ik ben door een periode heen gegaan. En er is heel veel over te zeggen. Maar ik ben door een periode heen gegaan. En ik dacht één ding. De duivel gaat me niet stoppen. De duivel gaat me niet stoppen. Ik zei, zondag predik ik. Nou, zei het bestuur tegen me. Van, ik denk niet dat dat slim is. Het bestuur overtuigde me van, joh, neem 30 dagen van rouw. En doe het, want de gemeente trekt het niet. Als jij nu in één keer gaat staan en je gaat prediken. Het was een verlies voor de hele gemeente. Hè? Ik durf te zeggen dat we als gemeente door een periode van 4 jaar gingen. Waarin we het verlies... waar we als gemeente door die tijd van verlies ging. Ik heb van verschillende mensen gesprekken. Mensen die zaten vaster dan ik. Ik zat niet vast in mijn geloof. God had me dingen laten zien. Maar mensen raakten vast in hun geloof. Natuurlijk, dat was de vrouw van de voorganger. Logisch. Zij was daarvoor, voordat ik voorganger was zij al voorganger. Dus mensen zaten vast, maar we hebben met mensen gesproken. Het proces gaan heeft 4 jaar geduurd. En na 4 jaar, we zagen stabiliteit, sterkte, kracht en gemeente. De gemeente heeft als een blok om me heen gestaan. Nogmaals, het is het geestelijke, maar ook het natuurlijke. Je hebt het keihard nodig. De gemeente is als een blok om me heen. Mijn familie als een blok om me heen komen te staan. En vervolgens begon God, na 13 maanden, begon God Mirjam in mijn leven te brengen. En toen God Mirjam in mijn leven begon te brengen, 6 maanden later. Dus 13 maanden later kwam Mirjam in mijn leven. 6 maanden later ben ik hertrouwd met Mirjam. God die een weg begon te banen, ook daarin. En ik ben gelukkig getrouwd met Mirjam. Mirjam is een heel ander soort type. Sommige mensen die mij heel goed kennen en die Esther goed kennen, zeggen, hoe kan dat nou? Dat is zo'n ander type. En het is goed. En het is Gods gunst geweest. En het is Gods groot herstel. We hebben samen nog 2 kinderen gekregen, Levi en Sarah. En we dealen soms ook met die gebrokenheid, ook in mijn oudere kinderen die ook door dat proces heen zijn gegaan. En ik zeg niet dat het al allemaal klaar is en dat we dat allemaal al rond hebben. Echt niet. Dat zijn gewoon moeilijke, lastige dingen. Maar geef je vrijmoedigheid niet prijs. Want het woord van

0: ga er nog veel meer voor. En je zal merken dat de genade van God in een nieuwe level in je leven kan. Ik heb de genade van God gevoeld in die periode van verdriet en verlies. Ik heb nog nooit zo sterk de genade van God en de aanwezigheid van God gevoeld als in die tijd. Er is een speciale genade die God tot beschikking stelt, tot je beschikking stelt als je gaat door dit soort moeilijke dingen. Paulus had een doorn in het vlees, heel wat anders. Dat had niks te maken met ziekte. Maar ook daarin zegt God, mijn genade is jou genoeg. Door de moeilijkste dingen in je leven zul je merken dat God geeft een dubbele portie van genade om daar krachtig doorheen te komen. Niet omdat God de oorzaak is van het probleem, maar omdat hij zegt, ik ga je helpen. Mijn genade zal je hier doorheen walsen. Zal je hier doorheen, weet je, het zal een golf zijn. Waar je... Ik heb gevoeld hoe de geest van God, hoe de genade van God als een golf is die mij gewoon voortstuwde in mijn leven. Daar waar ik zelf geen kracht had, daar was Gods geest, waardoor ik in vrijmoedigheid kon staan en kon blijven in geloof. Prijs de Heer. En Gods werk is standvastig. En ik heb een belofte. Hij zorgt voor mij. Hij zorgt voor mijn kinderen. Hij zorgt voor de gemeente. En ik zie het gebeuren in mijn leven. En ik vertrouw de Heer in deze dingen. God is te vertrouwen. Genezing is ons deel. Hoe ga je om met teleurstellingen? Nou, ik hoop dat iets van mijn eigen verhaal dat je helpt om te gaan met teleurstellingen. Maar sommige dingen zul je los moeten laten omdat je niet precies weet. Er zijn heel veel dingen die er vaak gebeuren achter de schermen. Er zijn ook dingen in mensen hun harten. Je weet het niet. En soms zijn er geen dingen in mensen hun harten misschien. Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Het ligt niet aan God. Het ligt niet aan God. En daarmee heiligen we zijn naam. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl. Maak van 2024 jouw jaar van groei. Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven,

0: Politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de geestelijke wereld. Dit is al week 2. En we zijn gekomen bij de donkere kant van de geestelijke wereld eigenlijk. Gisteren vertelde ik over wie is Satan en waar komt hij vandaan. Dus je soms wel eens zeggen mensen van waarom heeft God Satan geschapen? God heeft Satan niet geschapen. God heeft Lucifer gemaakt. Alleen Lucifer werd hoogmoedig. De zonde kwam in zijn hart. En hij werd Satan. Okay? Satan is de deceiver. Laten we kijken dus naar demonische activiteiten. Dat zijn de karakteristieken van Satan, de natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 1. Satan is een mensenmoordenaar. We zagen gelijk vanaf het begin in Genesis 4. Eentje had de andere vermoord. En er woonden maar 4 mensen destijds in de wereld. Dus van de 100% van de mensen die leefden, 1/4 was een moordenaar. Dat was Kain. Kain vermoordde Abel. Door de inspiratie natuurlijk vanaf Satan. Dus Satan is een mensenmoordenaar al vanaf het begin. Als je leest in het boek van Johannes 8, vers 44, dan zegt de Bijbel het volgende. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van die vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus nummer 1, de Satan is een mensenmoordenaar. En hij is een mensenmoordenaar al vanaf het begin. Hij zegt, u bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Wat is de begeerte van de vader? Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Nummer 1 eigenlijk is mensenmoordenaar. Nummer 2 is leugenaar. Satan is een leugenaar. Weet je, soms je ziet mensen die bevrijding doen en ze beginnen een gesprek met de demonen te hebben van, waar kom je vandaan? Hoe ben je binnengekomen? En dan zegt de demon van, ja, ik ben binnengekomen via zijn opa, via zijn oma. Dan zeggen ze, zie je? Oké, dat is waar hij vandaan binnen was gekomen. Nee, je kan dat niet geloven. Jezus sprak maar 1 keer tegen de demon. Hij zei, wat is je naam? Hij zei, mijn naam is Legion. Want we zijn met velen. En Jezus stuurde zich gelijk weg. De demonen praten terug, maar Jezus wilde niet horen. Maar mensen gaan nu vandaag de dag praten met demonen als ze aan het verdrijven zijn. Ja, hoe ben je binnengekomen? En dan gaan ze de getuigenis van de demon aannemen als de waarheid hoe de demon is binnengekomen. Jezus zegt hier in vers 44, u bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. En die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hem is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus met andere woorden, er komt nooit iets goed eruit. Alles wat uit Satan komt is leugen. Je hoeft niet iets te geloven wat hij zegt. Nogmaals, alles wat hij zegt is leugen. Leugen, leugen, leugen. Nummer 3, de natuur van Satan en zijn volgeling. Nummer 3, de Satan wordt genoemd de vijand. Daar waar je eigenlijk tegen vecht. Als je de boek van 1 Petrus 5, vers 8 leest in de basisbijbel. Het zegt, wees verstandig en let goed op jullie vijand. De duivel loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Dus hij noemt het, hij is de vijand. De volgeling van Satan zijn ook onze vijand. Okay? Dus ze zijn altijd vijandig. Wanneer iemand altijd vijandig tegen jou doet, omdat je het evangelie verkondigt, dat zijn satanische neigingen. En je moet begrijpen dat we vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten tegen overheden, machten en al deze dingen. Okay? Dus dan moet jij gebed voor gebruiken. Word niet boos op de persoon, maar stuur dat demon weg. Dat invloed weg die dat persoon eigenlijk doet opstaan tegen jou. En weet je wat het is? Vaak zie je dat het gebeurt tussen gelovigen zelfs soms. De ene praat over deze gelovigen. Hoe kan je zo praten over je broer en zussen? Waarom laat je satanische neigingen overhand hebben in je leven terwijl je gelovig bent? Word geen instrument van ongerechtigheden, zegt Paulus in Romeinen 6. Maar gebruik je leden als instrumenten van gerechtigheid. Amen. Nummer 4. De natuur en natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 4. Hij is de aanklager, zegt de Bijbel. Hij is de aanklager die ons continu dag en nacht wil aanklagen. Openbaring 12, vers 10. Het zegt het volgende. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklagers van onze broeders die hun dag en nacht aanklaagden voor God is neergeworpen. Nou, ik geloof dat dit was gebeurd toen eigenlijk de gevecht was in de hemel. Nou, er zijn meerdere school of thoughts hierover. De ene zegt dat dit was gebeurd toen de oorspronkelijke wegsturen van Satan uit de hemel, ver voordat de wereld, ver voordat de aarde was geschapen en de mens was gemaakt. Dat is wat sommige mensen zeggen. Sommigen zeggen dat dit gebeurde toen Jezus aan het kruis stierf en toen die opstond uit de dood. Dat de aanklager was neergeworpen. Nou, ik neig meer naar de nummer 2, omdat hij praat over onze broeders. Nou, voordat de wereld begonnen was, waren wij nog niet geschapen. Oké? Dus ik neig meer richting deze, dat dit punt is gebeurd toen eigenlijk de Satan neergeworpen was, toen Jezus was opgestaan uit de dood. Nou, er is ook een andere, een derde school of thoughts, die zegt dat de hemel hier is niet de derde hemel waar God is, maar de tweede hemel eigenlijk, waar deze prinsen en principalities overheersen. Oké, dat is weer een andere school of thoughts. Dus Satan wordt je de aanklager genoemd. Nummer 5. De natuur van Satan en zijn volgeling. Nummer 5 is de misleider. Opzettelijk iets laten geloven dat niet klopt. Dat is een misleiding. Je opzettelijk laat je iemand iets geloven wat niet klopt. En je hebt het opzettelijk gedaan. Dat noemen wij misleiding. En Satan en zijn volgelingen zijn een misleider. En elke keer wanneer jij zelf of wanneer wij als mensen misleiden, door opzettelijk iets te laten geloven wat niet klopt, dan functioneren we onder demonische dingen. En daar moet je van bekeren en wegrennen ervan. Dus iets opzettelijk iets laten geloven dat je weet dat het niet klopt, maar opzettelijk laat je iemand dat geloven. Nou, in Openbaring 12 vers 9 spreekt de Bijbel je over. Hij zegt, en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Hij werd neergeworpen uit de aarde en zijn engelen, op de aarde, sorry, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus een van de karakteristieken of de natuur van Satan en zijn volgelingen is misleiding. Elke keer wanneer jij iemand misleidt, dat is dus opzettelijk iets laat geloven dat niet klopt, dan ben je aan het functioneren onder satanische dingen. Satanische invloeden. Oké, je hebt heel veel jongens die vrouwen misleiden. Heel veel mannen die vrouwen misleiden. Opzettelijk de vrouwen laten geloven dat je van de vrouw houdt. Maar je weet dat je niet van de vrouw houdt en je wilt gewoon seks met haar hebben. Of je wilt gewoon iets anders. Dat is een misleiding. En je bent onder de macht van Satan, de influence van Satan aan het werken. Dat zijn loverboys en pooiers eigenlijk ook. Opzettelijk. De vrouw iets laten geloven wat je weet dat het niet klopt. Nummer 6. De natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 6 is de vernietiger. Satan komt alleen maar om te vernietigen. Hij is er nooit om jou te helpen opbouwen. Oké? Zelfs de mensen die eigenlijk offers doen om rijk te worden, om geld te hebben, het is voor je vernietiging. Want vroeg of laat, het kost je een hoge prijs. Iets in jou wordt vernietigd. En de Bijbel zegt in Johannes 10, vers 10, Jezus zei, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, om te vernietigen. In Engels zegt hij, the thief cometh only to steal, to kill and to destroy, om te vernietigen. Maar toen zei Jezus, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en leven in overvloed en overvloed hebben. Satans wil is om te stelen, om jou minder te laten hebben. Gods wil is om jou overvloed te laten hebben in alles. In alles in het leven, vanaf mentaal tot fysiek. Nou, de mensen die denken dat Satans wil is om ze te helpen om geld te hebben door offers en occulte dingen te gaan doen, je misleidt jezelf. Omdat aan het eind van alles, wat gebeurt er? Je moet iets nog steeds betalen. Satan geeft je niets van niets. Hij geeft je niks gewoon gratis. Nee. Het gaat je iets groots kosten. Daarom laat de manieren om geld te verdienen die niet heilig zijn. En volg de Heer Jezus en doe het op een eerlijke manier. De Bijbel zegt dat, hij zegt de zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. Je hoeft er niet voor te zoegen. Geloof in God, werk hard en wees gedisciplineerd. Dan zou je ervaren in je leven dat er een oplossing is en dat God jou voorspoedig kan maken. De Bijbel zegt in 3 Johannes 1, zegt hij dat, geliefde, ik bid dat het jou in alles goed gaat, dat je voorspoedig bent, zoals het ook uw ziel goed gaat. Gods wil is jouw voorspoed. Amen. Je kan heel veel prediking erover luisteren. Die hebben gedaan online op YouTube. Kan je het meeste vinden. Gods wil is je voorspoed. God wil dat je gezegend bent. En volg zijn weg. Werk hard. Wees gedisciplineerd. En geloof in hem. En doe wat hij heeft gezegd. Nummer 7. De Satan wordt een verzoeker. De verzoeker genoemd. De natuur van Satan is om jou te verzoeken. Om dingen te doen die niet kosher zijn. Die niet heilig zijn. Matthäus 4, vers 3 zegt, en de verzoeker kwam bij hem, bij Jezus, en zei, als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen, dat deze stenen broden worden. De verzoeker kwam bij hem. Dus dat betekent, de Satan kwam om te verzoeken. De verzoeker kwam bij hem. En nummer 8, hij is genoemd de boze. Hij wordt genoemd als de boze. Dit is zijn natuur. En ook de natuur van zijn volgelingen. Nou, het staat in het boek van Johannes 17, vers 15. Het zegt, ik bid niet dat u hen van de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Bewaart van de boze. Met andere woorden, bescherm ze, heren, van de boze. Want er is een boze die de wereld doorheen gaat om mensen, om mensen kapot te maken. En dat is dus de natuur van Satan en zijn volgelingen. En wanneer jij probeert iemands leven kapot te maken de hele tijd, dan wandel je in dat satanische neigingen. En dan je moet ermee kappen. Je moet ermee stoppen. Je moet niet je broeders gaan aanklagen. Maar ook niet andere mensen gaan aanklagen. Elke keer wanneer je beschuldigen en klachten indienen over anderen, maar niet om te verbeteren, maar gewoon om te klagen, dan ben je niet goed bezig. Dan wandel je niet in de wegen van de Heer. Dan word je beïnvloed door een andere geest. Elke keer wanneer je leugen vertelt, dat is ook een andere geest. Elke keer wanneer je mensen, karaktermoord wil plegen op mensen. Dus door slecht te praten over de persoon tegen iemand anders. Je bent aan het functioneren onder de invloeden van de Satan. Nou, wat hebben we eigenlijk de afgelopen dagen gezien? We hebben gezien dat het koninkrijk van duisternis is echt. We hebben gezien dat Satan was eerst Lucifer en totdat de zonde in zijn leven binnenkwam en hij werd Satan. En we hebben gezien dus dat al zijn mooie dingen die hij ontving bij zijn schepping, zijn nu allemaal corrupt. Zijn allemaal bedorven eigenlijk. Allemaal corrupt. Het is niet meer puur. Eigenlijk het is niet meer puur. Dat is eigenlijk het woord dat ik wil gebruiken. Zijn wijsheid gebruikt hij nu als listigheid. Elke keer wanneer je iemand misleidt door opzettelijk iets te laten geloven dat niet klopt, dan functioneer je met de inspiratie van Satan en niet de inspiratie van God. Morgen gaan we even door. We gaan kijken snel naar de structuur van de macht van duisternis. En we gaan ook kijken naar de karakteristieken van het vlees. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God zegt. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De avond voordat Jezus voor ons zal sterven, bidt hij voor de wereldwijde kerk die geboren zou worden. Johannes heeft het opgetekend in Johannes 17, vers 21. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Nietzsche studeerde ooit theologie, maar verloor zijn geloof. Hij zei eens: ik zou alleen in een God kunnen geloven als hij kon dansen. Jaren later schreef C.S. Lewis: in het christelijk geloof is God niet een statisch ding, zelfs niet een persoon, maar een dynamische, pulserende activiteit. Een leven, welhaast een soort drama. Of met eerbied gezegd, bijna een soort dans, zei C.S. Lewis. De vroege christenen gebruikten het woord perichoresis om de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Geest uit te drukken. Perichoresis betekent letterlijk rondom gaan. Maar je mag het ook vertalen met dansen. Hun een zijn is als een liefdesdans, waarin ze volledig op elkaar gericht zijn en zich aan elkaar overgeven. Wie je bent in Christus betekent dat je in eenheid met Christus bent opgenomen in die eeuwige liefdesrelatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze gedachte vindt zijn oorsprong in Johannes 17, waar gezegd wordt dat de Vader in de Zoon is en de Zoon is in de Vader. En zoals je Jezus nooit meer los kunt zien van de Vader, ziet de Vader jou nooit meer los van Jezus. God is de God van relatie. God is niet in zichzelf gekeerd. Zijn liefde is altijd op jou gericht. Zijn liefde is niet statisch, maar gaat voortdurend naar je uit. Gods liefde die tot jou komt is als een dans. Of nog beter, God is niet een danser. Hij is zelf de dans en hij nodigt jou uit voor de dans van zijn liefde. Je bent er geknipt voor. Je bent gemaakt om mee te dansen in een goddelijke dans. De dans van de drie-eenheid.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk. Als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens, maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker. Liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde, dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we het over het onderwerp geloof dat door liefde werkt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We hebben gezien dat geloof met de mond beleden moet worden. Maar is dat alles? Zo vaak maken religieuze mensen zich schuldig aan lege woorden zonder echte betekenis. Hoe kunnen we dat vermijden? Hoe kunnen we zeker zijn dat de woorden die wij gebruiken in onze belijdenis ook gepaard gaan met waarachtig geloof in ons hart? Op deze vraag geeft de Bijbel een eenvoudig en praktisch antwoord. Geloof dat met de mond wordt beleden, moet samengaan met bijbehorende daden. Geloof zonder werken, dat wil zeggen zonder gepaste daden, is dood. In Galaten 5 vers 6 dringt Paulus door tot het hart van de zaak. Hij zegt hier: in Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar geloof dat door de liefde werkzaam is. Paulus legt hier vier uiterst belangrijke punten vast in een logische volgorde. Eerst neemt Paulus de besnijdenis als voorbeeld en zegt dat geen uiterlijk ritueel of ceremonie op zichzelf ons bij God een aanbeveling geeft. Het gaat God in eerste plaats om het innerlijk en niet om het uiterlijk. Ten tweede, het enige noodzakelijke element in waarachtig christendom is geloof. Alleen deze innerlijke toestand van het hart is voor God aanvaardbaar. En er bestaat geen vervanging voor. Enige tijd geleden hadden we al vastgesteld dat de Bijbel de noodzaak van geloof centraal stelt en benadrukt. Ten derde, zegt Paulus, hij zegt ons dat geloof werkt. Geloof is actief. Waar geen activiteit is, daar is geen echt geloof. En ten vierde, de manier waarop geloof werkt, is door liefde. Waar geen liefde zichtbaar is, is geen echt geloof. Liefde is van nature positief, versterkend, vertroostend en opbouwend. Waar daden negatief zijn, kritisch, liefdeloos, daar is geen blijk van liefde en daarom ook niet van geloof. Zulke daden zijn misschien afkomstig uit religiositeit, maar beslist niet uit geloof. Jacobus beschrijft in zijn brief nauwkeurig de relatie tussen geloof en werken. Sommige bijbelcommentators gaan zelfs zo ver dat er in benadering van geloof een verschil van visie bestaat tussen Paulus en Jacobus. Zij zeggen dan dat Paulus nadruk legde op geloof alleen, zonder werken, terwijl Jacobus stelde dat geloof altijd tot uitdrukking moet komen in werken. Persoonlijk zie ik geen conflict tussen deze twee gezichtspunten. Alleen twee kanten van dezelfde waarheid. We zijn gerechtvaardigd door geloof, zonder werken. Want er bestaan geen werken waarmee we onze rechtvaardigheid zouden kunnen verdienen. Maar als we eenmaal gerechtvaardigd zijn zonder werken, zal waarachtig geloof zich op een natuurlijke manier altijd manifesteren in goede werken. Paulus vertelt ons dus hoe wij Gods gerechtigheid ontvangen. En Jacobus vertelt ons welke resultaten er volgen wanneer we gerechtigheid van God hebben ontvangen. Verder is het volkomen onjuist om te beweren dat Paulus geen nadruk legt op werken. Want in Galaten 5 vers 6 laat hij zien dat het karakter van geloof de werken zijn, namelijk door liefde. In het beroemde hoofdstuk 1 Korintiërs 13, waarin de liefde beschreven staat, werkt hij deze gedachte uit. Geloof is altijd actief. Op vele andere plaatsen in zijn brieven benadrukt hij dit.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat ik door u gerechtvaardigd ben zonder werken. Ik wil echt graag groeien in geloof en dat samen zien groeien met geloof in liefde en in werken van liefde. Wilt u mij leiden om niet te gaan werken omdat het zou moeten, maar om die werken te doen die voortkomen uit geloof en liefde. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te

0: voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
1: And I want you to know God loves you.
0: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
1: He's never given up on you. You understand?
0: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
1: You may have given up on him, but he has never given up on you.
0: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
0: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
1: Praying to Jesus, not to me.
0: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
1: I'll give you the words. You say them after me.
0: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
1: Lord Jesus, I'm sorry.
0: Heere Jezus, het spijt me.
1: That I turned my back on you.
0: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
1: And went my own way.
0: En mijn eigen weg ben gegaan.
1: Tonight I repent.
0: Vandaag bekeer ik me.
1: I turn back to you.
0: Ik keer terug tot u.
1: I submit myself to you.
0: Ik onderwerp mijzelf aan u.
1: And I ask you to have your way in my life.
0: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
1: Take me as I am.
0: Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: I want you to say those last words again. Take me as I am.
0: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Quartet Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: Kom naar de overdag, charisbiblecollege.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel

0: meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
2: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort,

0: vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: God Radio. Je radio leeft weer.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
9: Holy, holy, holy, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl. Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
0: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
6: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jacobus was de halfbroer van Jezus. Hij heeft een brief geschreven aan de christenen in zijn tijd. Daarin schrijft hij: want wij struikelen alle in veel opzichten. Jacobus 3, vers 2. Toen onze kleindochter Anne een half jaar oud was, begon ze zich aan mijn handen op te trekken. Vanaf die dag oefenden we samen voor de Olympische babyspelen. De dag waarop ze haar eerste stapjes zette, was ik er ondersteboven van. Een absolute mijlpaal. Toch zou onze kleindochter nog heel wat keren over een stuk speelgoed struikelen of uitglijden over onze parketvloer. Nooit hebben we dit haar verweten of haar erom afgewezen. Integendeel, met een kusje en een snoepje moedigden we haar aan om weer op te staan. Met alles wat in ons is, geloofden we in haar. Bij ons allemaal staat een bordje: Gods droom in uitvoering. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Jacobus, de halfbroer van Jezus, zei, ik herhaal het nog een keer, want we struikelen alle in veel opzichten. God weet dat je struikelend uit het land van de slavernij op weg gaat naar het beloofde land. Met alles wat in hem is, gelooft God in jou. Ondanks je falen, houdt hij van jou. Daarom zegt Spreuken 24, vers 16, al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op. Als je struikelt, krabbel je weer overeind. Nelson Mandela zei ooit: beoordeel mij niet op hoe vaak ik ben gestruikeld, maar op hoe vaak ik weer ben opgestaan. Let wel, struikelen is niet hetzelfde als terugvallen in de zonde. Je bent pas in zonde gevallen als je je zonde niet belijdt, maar bedekt, het geheim houdt. Omdat je God niet meer onder ogen durft te komen. Of omdat je bang bent door God en mensen veroordeeld te worden. Weet je, loop maar gewoon achter Jezus aan en houd zijn hand stevig vast. De andere halfbroer van Jezus, Judas, schrijft in zijn korte brief dat God in staat is je voor struikelen te behoeden en je onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen. Judas 1, vers 24.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: In Psalm 46 vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de berg in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouwen, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden.

Denk nou geloof als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens, als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Als er recht komt. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een bijbelbespreking hield. Ze vertelde, als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: That's it.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.

0: keep me right there in the middle of your love.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!